0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. In het Brabantse Rijen heeft de felle brand een woning in de as gelegd. Volgens de regionale omroep is door het vuur een deel van het huis ingestort. De brandweer weet niet zeker of op dat moment nog mensen binnen waren. Daar proberen ze met de drone achter te komen. En ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Cryptovaluta, zoals de bitcoin, worden steeds vaker gebruikt voor criminele betalingen. Er wordt vooral veel crypto uitgegeven aan kinderporno. De inlichtingeneenheid zegt in het FD dat de betalingen vaak naar bedrijven buiten Europa gaan en daardoor lastig zijn te volgen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen gewonnen van Irak. Het werd 4-1. De Noorse sterspeler Erling Haaland maakte 2 doelpunten en een assist. En eerder op de avond won Frankrijk van Senegal. Die wedstrijd eindigde in 3-1, mede door 2 goals van Kylian Mbappé. En dan nu het weer van Weer Online. Het is helder en de minima liggen tussen de 10 en 15 graden. Overdag is het overwegend bewolkt en in het noorden en midden van het land kan het regen vallen. Later ook wat zon, het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer. De 500.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn steeds meer voortvluchtige criminelen in Nederland, meldt de Telegraaf. Het gaat ook steeds vaker om zware criminelen, zoals leden van internationale drugsbendes. Ongeveer de helft van de boeven bevindt zich in het buitenland. Maar door Europese samenwerking worden die ook steeds vaker gepakt. Het is nog steeds niet duidelijk of er mensen liggen in een huis in Rijen, waar sinds middernacht een felle brand woedt. Door de brand is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer probeert met een drone in het gebouw te kijken of er mensen binnen zijn, maar dat heeft nog niks opgeleverd. Iran is niet blij met de mensen die tijdens de WK-wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland gisteren protesteerden. Iraanse supporters namen protestvlaggen mee naar het stadion en floten door het volkslied heen, uit protest tegen het regime daar. Iraanse media zeggen dat ze sommige mensen al hebben geïdentificeerd en dat er rechtszaken worden voorbereid. En rapper Diddy komt eerder vrij uit de gevangenis. Hij wordt nu in februari 2028 vrijgelaten. Dat is 6 weken vroeger dan eerst en bijna 4 maanden eerder dan zijn oorspronkelijke veroordeling. Waarom Diddy eerder vrijkomt is niet bekend. Hij zit een celstraf van 4 jaar uit voor het aanzetten van mensen tot prostitutie. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer.

Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters ervan af. Nederland moet zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Amerika, dat zegt buitenlandminister Berendsen in de Telegraaf. In 2030 moeten we sterk genoeg zijn om ons eigen grondgebied te verdedigen, zegt hij. Hij zoekt daarvoor hulp in Europese landen, zoals Frankrijk, voor kernwapens. De Verenigde Arabische Emiraten hebben een bendeleider uitgeleverd aan Curaçao. Shirendi Q zat al 6 jaar vast in Dubai. Hij zou de No Limit Soldiers hebben geleid, een bende die zich bezighoudt met liquidaties en drugs- en wapenhandel. Een maatje van hem zit al een levenslange gevangenisstraf uit. En sekswinkels in Groningen en Drenthe verkopen openlijk verboden erectiepillen. Bij 11 van de 12 was het geen enkel probleem en ze waarschuwen niet voor de risico's, blijkt uit onderzoek van het Dagblad van het Noorden. Normaal krijg je middeltjes als Viagra alleen bij de apotheek en met een doktersrecept. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een felle brand in een woning in het Brabantse Rijen. Door het vuur is een deel van het gebouw ingestort. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen zijn, maar weet dat niet zeker. Ze proberen met een drone in het gebouw te kijken, omdat het te onveilig is om naar binnen te gaan. Er worden steeds minder huizen geïsoleerd, meldt het AD. Dat komt vooral doordat er vaak vleermuizen in de spouwmuren zitten. Volgens de wet moet er altijd uitgebreid onderzocht worden of er vleermuizen in de muur zitten. En zo'n onderzoek is erg omslachtig en duur. Daardoor zien veel huizenbezitters er vanaf. Er moeten strengere regels komen om kinderen te beschermen tegen de gevolgen van cyberpesten. De Telegraaf meldt dat er een kamermeerderheid achter een plan van D66 staat om dat aan te pakken. Steeds vaker gaan er online filmpjes rond van al dan niet met AI-gemaakte naaktfoto's of filmpjes waarin kinderen in elkaar worden geslagen. En een paar grote voetballanden kwamen de afgelopen avond en nacht in actie op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Afrikaans kampioen Senegal. Noorwegen met sterspeler Erling Haaland won met 4-1 van Irak. En Argentinië wist Algerije met 3-0 te verslaan, met dank aan een hattrick van Lionel Messi. Het weer van Weer Online. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: It's me, Mario. Dankjewel. De wegen gaf met Flitsmeister, maar had geen vertragingen, wel enkel controle gemeld. Op snelheid vind je op de A4 grens met België richting Berg op Zoom, opgepast bij Hogerheide. Dan staat er een flitser bij hectometerpaal 241.0.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry, Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
4: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Amstelveen.
1: Het feest kan beginnen, want de week is bijna doormidden. Goedemorgen, muziek van Kygo, Khalid, Save My Love, Ed Sheeran met Shape of You. Na de nieuwste J-Lo en David Guetta, dit is Save Me Tonight.
2: Anul op de bijrijderstoel en tijdens dit ritje, Marijn en...

Pay-Per-View. Goedemorgen, 9 minuten over 6 op deze mooie woensdagochtend, 17 juni. Ik hoop dat je goed gaat. Het spookt door mijn hoofd nog steeds. En het vreet een beetje. Misschien had ik gisteren de politie moeten bellen. Ik heb het niet gedaan. Maar ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan staat. Er was gisteren een jongen aan de deur. Die had aangebeld. Zoals al vaak iemand voor de deur staat. Ik kende hem niet. Het was een jongen van ongeveer mijn leeftijd. Hij was denk ik misschien iets jonger. Hij leek heel zenuwachtig ook. Ik had het gevoel dat hij een beetje aan het trillen was.

En hij vroeg naar mijn leeftijd. Dus ik heb netjes verteld dat ik 25 was. En toen vertelde hij dat hij collecte aan het lopen was en dat hij alleen mensen boven de 30 mocht aanspreken. Dat was het. Dus nou, daar gaat het over. Fijne avond nog. En sindsdien zit het in mijn hoofd. Want welk goed doel ben ik van uitgesloten omdat ik nog geen 30 ben? Het goede doel voor dertigers? Of is dit een prank van mijn collega Anouk Hendricks, die sinds kort 30 is? Vorige week 30 geworden. Maar ja, echt een grappige prank vind ik het dan niet. En vanochtend, toen ik hier naartoe fietste, bedacht ik ineens dat ze misschien oude mensen aan het scouten waren. Of ergens een bejaarde alleen woont met een gouden horloge om zijn of haar pols. Of zochten ze naar een specifiek persoon of zo, maar wisten ze niet waar die persoon woonde. Alleen maar ongeveer dat ze de hele straat maar zijn afgegaan om te vragen: hoe oud ben je? Oh, ik mag alleen mensen boven de 30 aanspreken. En als er iemand boven de 30 aanspraken, dat ze dan zeiden: ook, we mogen alleen mensen onder de 30 aanspreken. Ik vind het zo'n gek verhaal. Zeg, welk bedrijf, welk goed doel, zeg maar, loopt er één collecte voor mensen boven de 30? Sindsdien spookt het dus door mijn hoofd. Mogelijk dat het dus een zaakje was wat stinkt. Niet dat ze naar mij op zoek waren, maar ik ben gewoon benieuwd. Misschien heb jij enig idee wat er gisteren zich heeft afgespeeld aan mijn deur. Of ik me te veel zorgen maak of dat ik het gewoon moet laten gaan. Maar ja, welk goed doel wil alleen mensen van boven de 30 aanspreken? Begrijp er geen konjo van. Goedemorgen Slam, de dag begint op veel plaatsen bewolkt. In de noorden en midden van het land wat regen. Later klaart het op en 25 graden.

0: Tussen de pauze topper van Gala, Freed from Desire bij Slam. Kijk mijn glazen bol. En ik voorzie deze ochtend toch een rustige ochtendspits. Het is doorgaans rustig op de woensdag. En ik voorzie vandaag dan ook geen problemen in het verkeer. Dus het wordt gewoon een rustige ochtendspits. Gisteren bracht Metro Nieuws het grote nieuws. Want dat stelt elke nieuwssite zich wel een keer die vraag. Op het moment dat de zon weer gaat schijnen. Mag je met slippers aan auto rijden? En dat stond dus gisteren op Metro Nieuws. Het antwoord is ja, je mag met slippers aan auto rijden. Het is niet slim. Het is wettelijk niet verboden, dus het mag. Maar het is niet slim. En ook verzekeraars die zijn er fel op tegen. Want mogelijk kan dat gevolgen hebben op het moment dat er een ongeluk plaatsvindt. Maar wettelijk gezien mag het. Een dag later, dus vandaag, komt de Metro Nieuws met de verkeerstechnische vraag. Mag je naar iemand toeteren die niet gelijk wegrijdt als het groen wordt? Mag je naar iemand toeteren die niet wegrijdt als het groen wordt? Die dus nog even blijft staan. Misschien net iets te lang. We maken er even een quizvraagje van. Mag je naar iemand toeteren die niet wegrijdt op het moment dat het groen wordt? Dus die bijvoorbeeld niet aan het opletten is. Mag je wettelijk gezien toeteren naar die persoon? Die vraag stelt Metro Nieuws zichzelf vandaag af. Mag je toeteren naar iemand die niet gelijk wegrijdt als het groen wordt? En het antwoord op de vraag is... ik zou zeggen, tuurlijk mag dat. Tuurlijk mag je toeteren naar iemand die niet op tijd wegrijdt bij stoplicht. Maar dat is fout. Wettelijk gezien mag dat niet. Nee, dat mag niet. Ja, ik schrok er ook vanochtend toen ik het las. Wettelijk gezien mag je alleen toeteren op het moment dat je een gevaar gaat afwenden. Om dreigend gevaar voorkomen. Een automobilist die niet oplet bij groen licht valt niet onder dreigend gevaar. En daarom mag je niet toeteren naar een automobilist die dus niet aan het opletten is. Pardon!
1: Pardon?
0: Ja, pardon. Ik heb het gisteren nog gedaan. Ook seinen met groot licht is officieel niet toegestaan in een situatie als deze. Een boete voor onnodig toeteren bedraagt anno 2026 190 euro. En de politie zal niet altijd meteen bekeuren, maar het kan dus wel. Dus de tip van Metro Nieuws in dit geval, als een persoon niet gelijk wegrijdt op het moment dat het groen wordt, is het de veiligste en goedkoopste optie om gewoon even geduld te hebben. Ik en geduld in het verkeer gaan niet samen. Dus als jij langer dan 3 seconden blijft staan, dan ga je die toeter krijgen. Ook als dat maar 190 euro kost.

0: Mix Marathon Track of the Week van YouGal, Moving to the Sun, hoorde je bij Slam. Vrijdag weer een nieuwe editie van die lekkerste dag om het weekend in te gaan. Ik haal het even door de warme huis in de pauze. Nee, gewoon de beste DJ's wereldwijd in de mix. 24 uur lang aanstaande vrijdag een nieuwe editie van de Slam Mix Marathon. De line-up daarvan die maken wij morgen in de ochtendshow bekend. Dus buitenstaanders meemaken. Morgen in de Slam ochtendshow hoor jij wie er komt draaien in de Slam Mix Marathon. Zometeen een bizarre reden dat iemand is ontslagen. Is nu onterecht, maar het heeft met fruit te maken. Een bijzonder verhaal, zometeen. Ook de bouwster komt eraan, Magnetic. En we gaan wat heel vets doen, vanaf zondag. Blijf erbij.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Vanaf zondag tussen 8 en 10.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Frostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
7: Kippie.
8: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Oh. Goedemorgen allemaal!
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Goedemorgen Slam, het weerbericht van Weer Online. Het is trouwens 6:30, bijna exact. De dag begint op veel plaatsen bewolkt. In het noorden en midden van het land kan wat regen vallen. Later klaart het op en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Ik zal nog één keer refreshen voor de laatste verkeersinformatie, maar het valt, zoals gezegd, waarschijnlijk mee vandaag. Op de A4 lange vertraging Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. En dan zie je dat het lang en relatief begrip is, want er staat 10 minuten vertraging over 10 kilometer. Op de A15 is een ongeluk gebeurd. Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. Een minuut of 10, 4 kilometer. En op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Kerkdriel staat ook een minuut of 10. Er staat daar 2 kilometer file. Elders kun je vertraging tegenkomen, die is dan korter dan 5 minuten. Flitsers niet gezien, dus kom je een flitser tegen. Dan kun je dat doorgeven aan de studio van Slam met de welbekende Flitsmaster-app. Waarvoor dank. Het laatste nieuws. Mario, it's a me.
10: Goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen.
10: Het aantal mensen dat voor spouwmuurisolatie kiest is hard teruggelopen, schrijft het AD. Sinds een paar jaar moet gecheckt worden of er geen vleermuizen in de muren zitten, en die inspectie kan aardig in de papieren lopen. Een huis in het Brabantse Rijen is voor een deel ingestort na een grote brand vannacht. De brandweer vreest dat er nog mensen binnen waren, maar dat is niet zeker. En Nederland heeft met steeds meer voortvluchtige criminelen te maken. En dat zijn ook steeds vaker zware jongens, schrijft de Telegraaf. Door Europese samenwerking worden ze ook steeds vaker gepakt. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
9: Dankjewel, Mario. En tot zometeen. Pak jij wel eens 2 banaantjes uit de fruitschaal op werk? Dat kan dus reden zijn tot ontslag.
11: Marijn Oosterveen.
9: Vond een verhuurbedrijf uit Almere. Het hele verhaal zometeen. Calvin Harris, Feel So Close komt eraan naar de Bouwsa. Dit is Magnetic. Yeah.

Feel So Close. Slam. 7:07. Een hele goede morgen. Ja, een bijzonder verhaal uit Almere. Je kent dit misschien wel. Je hebt ook een fruitman staan op werk. We hebben een hele een tuk-tuk gevuld met fruit. Dat is ook bijzonder. Staat er in de centrale hal staat een tuk-tuk gevuld met fruit. En er staat ook heel groot een briefje bij van je mag maar 1 stuk per persoon meenemen. En dan ben ik niet echt van de regeltjes. Dus ik neem er wel eens 2 mee. Of als ik in een hele dolle bui ben, neem ik er wel eens 3 mee. Maar ik doe dat altijd op een moment dat niemand het ziet. Ik geef dat gewoon eerlijk toe op de radio. Een medewerker van een autoverhuurbedrijf in Almere die nam aan het einde van zijn werkdag een enorme hoeveelheid fruit mee uit de fruitmand voor het personeel. Daar kwam de werkgever achter via camerabeelden. Meerdere stukken fruit ging het om. Dat stopte hij dan in een papieren tasje. In totaal verdween daarmee ongeveer 1/4 van de aanwezige fruitvoorraad in 1 keer. Dus telkens als hij had, dan nam hij gewoon 1/4 van die fruitmand mee. De werkgever zag dit als diefstal van bedrijfseigendommen en heeft de man op staande voet ontslagen. Die werknemer is daarop naar de rechter gestapt. En die heeft bij de rechter aangegeven dat hij het fruit meenam omdat het Ramadan was en hij later wilde eten op een moment dat het dus wel mocht. Het gerechtshof heeft aangegeven dat het gedrag absoluut niet netjes en oncollegiaal was. Zeker tegenover collega's, omdat het fruit zo in één klap bijna op was. Maar omdat het ging om fruit dat juist bedoeld was voor werknemers, vonden rechters ontslag op staande voet veel te heftig. Volgens de rechter had een waarschuwing meer voor de hand gelegen in dit geval. Maar ik vond de situatie bijzonder. Je herkent dat misschien wel. Er staat zo'n fruitman, waarschijnlijk ook bij jou op werk. En ik pakte ook wel eens meer dan 1 banaantje uit. En blijkbaar is dat dus voor sommige mensen de reden tot ontslag op staande voet. Is wel lekker. Die werkgever moet die werknemer nu ruim €10.000 aan vergoedingen betalen. Nou, dat is wel lekker zeg. €10.000 aan schadevergoeding omdat je bent ontslagen omdat je meerdere bananen uit de fruitmand voor werknemers mee naar huis hebt genomen. Een mooi verhaal weer. Vooruit met de show. Dua Lipa Love Again komt eraan. Een vooruitblik op de Summer 500 zometeen naar David Guetta en eerst Dave & Tems. Dit is Raindance nu bij Slam. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: sexy bitch.
1: Hou ze de pauze, topper van David Guetta, Akon, sexy bitch.
2: De 500 lekkerste zomerhits.
3: Summer 500.
1: Gaat zo meteen verder. Nummer 250 zijn we bij aangebroken. We zijn op de helft van de Summer 500, de 500 grootste zomerhits hier op Slam. Vandaag ook weer een aantal absolute parels die je moet horen. Dit zijn tune-in momenten, momenten om je radio aan te zetten, specifiek voor deze platen. De absolute hoogtepunten die vandaag voorbij gaan komen in die Summer 500 op nummer 232.
2: 232.
1: Paul en Frits Kalkbrenner, Sky and Sand op 232. Ga je horen rond de klok van 8 uur. Zorg dat je erbij bent, want wij zijn eens meemaken hier bij Slam.
2: 181.
1: House in de pauze toppertje zou ik ook willen zeggen hoor, maar zo lekker zomerhitje. Mouse T, Hot and Juicy, Horny 98 op 181 in de Summer 500. Komt rond de klok van 3 uur voorbij. Wij zijn eens meemaken dus om 3 uur hier bij Slam.
2: 147.
1: Casey Lights, Girl bij Slam. Op 147 in die Summer 500. Nou, ook zo'n track waar ik mijn radio voor zou aanzetten. Die hoor je rond de klok van 5 uur vandaag in de Summer 500. Die zometeen verder gaat. Die zometeen weer gaat beginnen. Morgen natuurlijk die grote apotheose. We pakken hem op bij nummer 250. En nummer 250 is voor... Watermat, Bullet. Zometeen op 250 in de Slam Summer 500. Wij zijn eens meemaken vanaf 7 uur. Dus nog 13 minuten te gaan. De Summer 500 op Slam. De 500 lekkerste en grootste zomerhits aller

0: Fisher, Tones and I, Favor bij Slam.
1: Ja.
0: Hoe ben jij wakker geworden, Anu?
1: Goed. Ja, wel prima. Ja, en jij?
0: Ja.
1: Nou ja, kom op zeg. Waar is die ochtendspirit bij jou dan?
0: Nee, ik ben wakker geworden. Ik heb gewoon een beetje een rare droom gehad.
1: Oh, waar heb je over gedroomd?
0: Ik droomde dat er bij mij thuis, het huis tegenover, dat is een soort flat ook, dat daar iemand vermoord werd. Dat daar iemand...
1: Fijn dat het niet bij jou was.
0: Uit een soort, ook echt aan een soort touw uit een raam hing. Ik heb het lichaam en het bloed ook echt gezien. En vervolgens probeerde ik de politie te bellen, maar dat lukte niet.
1: Want je wist het nummer niet?
0: Jawel, maar de telefoon, ik drukte het nummer in en hij ging gewoon niet over.
1: Ah. Ja, dat heeft die moordenaar slim gedaan dan. Simkaartje eruit gehaald bij jou.
0: Dat denk ik.
1: Oh, maar fokt op. Maar het was een droom, hè? Dus,
0: het was een droom. Maar er zit al een betekenis achter.
1: Ja, zal ik dat even opzoeken? Ja. Dat vind ik altijd wel leuk.
0: Wat zit er dan voor betekenis achter, vraag ik me af, hoor.
1: Wat betekent het als ik gedroomd heb over dat mijn overbuurman vermoord wordt?
2: Nou, dat is best heftig om te dromen. Vaak betekent zo'n droom niet per se dat er iets letterlijk gaat gebeuren, maar kan het iets weerspiegelen over je eigen zorgen, angsten of misschien een gevoel van machteloosheid.
0: Oh.
2: Als je wil, kun je erover praten of gewoon even je emoties de ruimte geven.
1: Ja, Marijn zou ooit zijn emoties de ruimte geven. Die moet het meteen landelijk op de radio roepen. Dus het kan iets zijn wat...
0: Ik voel me machteloos.
1: Ja, je voelt je machteloos. En dat kan kloppen, want ik ga zo achter de knop zitten.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
11: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
12: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.
13: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
14: Ga jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com.
5: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
18: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het isoleren van huizen door schuim in de spouwmuren te spuiten wordt steeds minder gedaan. Een groot bedrijf zegt in het AD dat de vraag in een paar jaar met 60% is teruggelopen. En dat komt door het verplichte onderzoek naar vleermuizen in de muren. Dat duurt lang en de kosten lopen zo in de duizenden euro's. In het Brabantse Rijen is vannacht een huis ingestort na een grote brand. Het werd 3 jaar geleden nog aangewezen als gemeentelijk monument, schrijft Omroep Brabant. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar dat is niet zeker. Omdat het gebouw al snel instortte, kon de brandweer niet naar binnen om te kijken. In Nederland worden steeds vaker criminelen opgepakt die zich hier verstoppen. En daar zitten ook steeds vaker zware criminelen bij, schrijft de Telegraaf. Ze werden gezocht in heel Europa en opgepakt doordat de politie uit verschillende landen samenwerkt. De politie denkt dat het aantal criminelen op de vlucht alleen maar groeit. En Lionel Messi is gedeeld topscorer aller tijden op het WK met 16 doelpunten. Hij scoorde vannacht 3 keer voor Argentinië tegen Algerije. Het werd 3-0. Noorwegen won vannacht met 4-1 van Irak. Daar scoorde sterspits Erling Haaland er 2 voor Noorwegen. Frankrijk won gisteravond met 3-1 van Senegal. Het weer van Weer Online... Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Regen? Regen? Nee. We breken dwars door dat wolkendek heen met de Summer 500. En die hervatten wij over een kleine 2 minuten. Eerst even snel naar de Nederlandse wegen toe. Helemaal geen files gemeld nog. En ook geen flitsers. Als jij wel wat ziet, geef het door via de Flitsmeister-app. En alvast dankeschön. Nou, dan heb ik nog even de tijd om je gek te maken voor zometeen. Een nieuwe Slam Ochtendshow staat op de planning. En we hebben een setje house in de pauze kousen voor je. Nu vind ik dat een beetje stom met warm weer, wat wel voorspeld is. Dus je mag ook kiezen van mij voor de Slam Buckethead, de zomerse Buckethead. Of ga je voor de limited editie house in de pauze kousen. Jij mag kiezen, heb even een goeiemorgen. Dan kan je de eerste luisteraar worden om kans te maken op deze prijs.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
22: Yes!
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier.
22: Yes!
23: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
24: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
25: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500.
26: Slam.
25: Anouk en Marijn.
1: De mensen die deze instrumentale track niks vinden... hebben hem nog nooit live op een festival gehoord. Beeld je even in dat je bovenop een gigantische berg staat...

0: Nelly. De Slam Ochtendshow. Uit de zomer van 2000 helemaal, man. Dit is 26 jaar oud. In die zomer kwam ook Mission Impossible 2 in de bios. De eerste Gladiator-film. En ja, lag ik denk ik nog kruipend op zo'n speelmat. Had jij die ook vroeger? Met allemaal van die wegen erop.
1: Ja,
0: en, ja, dat was geweldig, man. En Nelly, Ride With Me stond toen in de hitlijsten. In de Slam Summer 500, maar liefst op 249. En dan kan je afvragen, is die nou omhoog of naar beneden gegaan? Eens even kijken, ten opzichte van vorig jaar, toen was dit de nummer 206. Ik ben wel blij dat je me een leesbril gegeven hebt voor mijn 30ste verjaardag. Ik ga hem gebruiken, denk ik, vanaf vandaag. Zometeen ook hier in de geweldige line-up. Paul Johnson, Mohombi, jouw favoriete zomertrack aller tijden, Marijn. En ook Rehab staat klaar. Heb jij meegekregen dat de weer-apps in Nederland flink verstoord zijn door bomen? Een rij bomen verstoort momenteel de weerradar van het KNMI in Herwijen. Het plaatsje Herwijen, Gelderland. En daardoor zijn eigenlijk alle metingen die nu gedaan worden niet correct in de apps Buienradar en ook de KNMI-app die dit weerstation gebruikt. En nou, dan stemt mij dat toch gerust, want ik hoor net op het ANP dat het gaat regenen vandaag. Ja, dat kunnen we zo halverwege de Summer 500 echt niet gebruiken. We zijn nu precies halverwege. We hebben net de nummer 250 gedraaid, man. Dat was wel ironisch genoeg watergemut. Maar er gaat weinig water vallen als het aan mij ligt in ieder geval. Maar we gaan kijken hoe het zich ontvouwt vandaag. Er is kans op regen, maar nou, laten we hopen dat deze rij bomen in Herwijen dan verantwoordelijk is voor dit valse bericht. Ben je een beetje uitgedroomd inmiddels met je horrordroom?
1: Ja, ik ben zeker uitgedroomd, ja.
0: Heb je de betekenis nog even extra opgezocht?
1: Nee, weet je, ik... Dromen hebben denk ik geen betekenis. Ik denk dat dat iets is wat gewoon, wat alleen een spirituele... Ik kan me echt wel...
0: Maar jij bent toch wel van de spiritualiteit?
1: Ja, nee, maar ik kan me best voorstellen dat kijk, je gevoelens zich weer spiegelen in je dromen. Dus dat je stress hebt, dat je een bepaald soort droom hebt of zo. Dat kan ik echt wel voorstellen. Maar dat zou je dan zelf echt moeten merken.
0: Ja, want je hebt dus gedroomd dat je overbuurman uit het raam hing.
1: Ik ken die overbuurman niet eens.
0: Aan een touw en met bloed.
1: Aan een touw, ja.
0: Vermoord.
1: Wel een gruwelijke moord eigenlijk, als je er nadenkt.
0: Maar je hebt er niks meer over gelezen net even. Je legt het naast je neer.
1: Ik leg het naast mij neer.
0: Oké. Nou, dan kunnen we vrolijk beginnen, denk ik.
1: Heb jij niet wat leuks gedroomd nog?
0: Ik heb vannacht niet iets gedroomd, nee. Ik heb dat de laatste tijd weinig, moet ik zeggen. Maar als ik dan weer even zo'n gekke dromenfase zit... dan kan ik wel lijpe dingen dromen, ja. Ook zo vaak dat ik met jou op vakantie zit. En dan schrik ik wakker. Baden dit zweet. Wow, hoe kom ik hierbij? Jeez, haal me eruit. De Slam Ochtendshow, we gaan een eerste luisteraar kiezen. En door met die Summer 500. Het wordt een mooie...

0: Rafael van der Vaart, de oud-Oranje International, is wereldnieuws omdat hij zei dat hij vindt dat de spelers van Japan wel erg op elkaar leken. En niet zo handig natuurlijk, Rafael. Kan je niet gewoon beter de hele dag frikandellen gaan eten op het terras, joh?
1: Wie zegt dat ik elke dag frikandellen eet? Is dat te veel?
0: Ja, dat is wel te veel, Rafael van der Vaart. Hou je even gedijst en dan komt het vast weer goed, hoor. En natuurlijk hebben wij dan nog de langste raad. Ja, ja. Stel jezelf even voor.
2: Goedemorgen, ik ben Dion, 28 jaar, kom uit Nijmegen en ik ben elektricien.
0: Hey, Dion uit Nijmegen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nu kennen wij ook een Dion hier bij Slam, maar die klinkt zo. Ah, jij lijkt me een stukje chiller op dit tijdstip.
2: Ja, dat klopt. We gaan iets rustiger met de dag. Wat doe jij voor de avond, hè?
3: Wat doe jij voor werk dan, Dion?
0: Hij is elektricien.
2: Ja, elektricien. We doen eigenlijk van alles wat. Kleine klusjes, storingen, grote projecten. Dus we komen eigenlijk overal
0: in.
2: Dus.
0: En oké, je doet het in Nijmegen, daar kom ik vandaan. Ben je dan ook gestationeerd in Nijmegen of moet je door heel het land heen?
2: Nou, ik moet zeggen, ik ben toevallig verhuisd naar Utrecht, nu sinds 2 jaar.
0: Ah.
2: Maar ik kom natuurlijk wel uit Nijmegen, dat blijft wel mijn stage natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar nee, maar ik zit in Utrecht.
3: Mag ik dat vragen?
2: Ja, de liefste, hè.
3: Oh, de liefde.
0: De liefde voor de domtoren.
3: Ja, ik wil zeggen, want het is niet goedkoper, denk ik, als je gaat vergelijken. Dan zal een huis in Nijmegen goedkoper zijn dan in Utrecht. Dat is een aanname die ik doe.
0: Ja, weet ik zo net nog niet, hoor. Nee, Nijmegen reist ook de pan uit. Dat was al een studentenstad.
3: Ja, zeker. Maar het zal duurder zijn. Het zal duurder zijn als je het vergelijkt met Friesland en Groningen. Maar ik denk dat als je Utrecht en Nijmegen gaat vergelijken, dat Utrecht wel duurder is dan Nijmegen. Maar dat is ook wederom een aanname die ik doe.
2: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik zit met een klein dorpje buiten Utrecht. Maar we wouden eigenlijk wel in Nijmegen gaan wonen, maar helaas geen succes, nee.
0: Ik hoor ook nog het Nijmeegs in jouw accent. Dat vind ik mooi. Dat moet je nooit kwijtraken, oké?
2: Nee, dat gaan we nooit kwijtraken. Blijf ons straks, hè.
0: Als ik zeg, al moet ik kruipen.
2: Op blote voeten grond.
0: Ik wil nog één keer. Hij wist het niet. Hij wist niet dat het de Sint-Stevens was. Hij wilde de domtoren zeggen. Ik hoorde het hier.
2: Nee,
0: je valt keihard door de mand. Je mag kiezen. Wil jij de house in de pauze kousen? Of wil jij de nieuwe Slam Buckethead? Ze zijn allebei nieuw trouwens.
2: Ja, met de Summer 500 en de temperaturen moeten toch wel voor de Buckethead gaan.
0: Ja, hier hou ik van. Manifesteren die shit. Oké, we sturen hem op naar...

0: getal. Onder de 1000.
1: Hey, goedemorgen. Met Wilfried Caspers. Hey, ik denk dat het getal 273 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 52
0: euro.
1: Jammer.
2: Ah, joh.
1: Nou, succes voor de volgende.
2: Ja, dat geven we door. Dankjewel, jongen. Mooie dag.
1: Hij werkt nog.
2: Hoi.
0: Dit is de Slam. Summer 500. Boost your
3: summer. Met op nummer 246. Mijn favoriete track en de beste dance track alle tijden ooit gemaakt. Mahombi, Bumpy Ride.

0: En dat is hem, de favoriet van Marijn. Hij gaat hem ook vast op mijn bruiloft draaien, of ik nou wil of niet. Mohombi en een Bumpy Ride op 246 in de Summer 500 bij Slam. Hey yo, wat is de reden dat het Nederlandse elftal zo slecht te zien is op veel televisies? En wat kun je er tegen doen? We bellen zo de WK-hotline, een direct lijntje met de beste WK-redactie van de wereld, die het antwoord voor ons hebben. En nog even een snelle vraag aan jou. Waar moet je schuilen voor een bom?
1: Bonkers.
0: Ja, we duiken die bonker in. Dizzy Rascal, Armand van Helden komen eraan in een nieuwe Slamochtendshow.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Griffon Polymax, voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de

0: Max van Griffon. De keuze van de prof.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
10: Kippie.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
19: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
21: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
23: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
22: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet. National.nl.
24: Hey, goedemorgen. Op veel plaatsen is het deze ochtend bewolkt. In het noorden en het midden kans op regen. Wat dan? Kom op. Later breekt de zon door, mag ik hopen. Ja, dat staat er wel. 20 tot 25 graden meldt weer online. Dan naar de weg toe. Flitsmeister met de grootste files A1. Eembrugge, Hilversum Noord. Een uur door een ongeluk. En op de A15 Gorkum, Hardingsveld, Giessendam, 10 minuten. A73 dan Kuik en Ruikenvoort, dat is Rijkenvoort, 20 minuten. En flitsers zijn niet gemeld. Weet je wat ik straks ga doen na de radioshow, Marijn?
0: Ja, ik heb vermoeden.
24: Ik denk dat ik echt ga scoren op TikTok. Volgens mij is het hartstikke populair. Ik ga mijn spouwmuur isoleren. Ik ga TikToks maken. Voor mij word ik vet populair als ik mijn spouwmuren isoleer op het internet. Maar ik kan het mis hebben.
1: Goedemorgen.
24: Hey Mario.
1: Het isoleren van spouwmuren is niet meer zo populair als jaren geleden, schrijft het AD. Er moet namelijk gecontroleerd worden of er in de muren geen vleermuizen zitten. En dat is een dure grap. Na een grote brand in het Brabantse Rijen wordt iemand vermist. De brandweer denkt dat die persoon nog in het brandende huis was, maar kon dat niet checken. Het huis is deels ingestort. En de Argentijnse sterspeler Lionel Messi kan het zelf niet eens geloven hoe goed hij dit WK is. In zijn 200ste interland scoorde hij 3 keer tegen Algerije. Daardoor is hij gedeeld WK-topscorer aller tijden.
0: Ik heb dat ook al.
1: En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
24: Zo kan je niet zijn, Messi. Kom op.
2: Summer 500.
24: Arnold en Marijn. Oh, de heerlijke, melige Summer 500 vandaag. We gaan eens even uit bed beuken. Dizzy Rascal, Bankers met Arman van Helden, staat in de lijst.
2: Smeer je radio in met Factor 50. Want Slam klinkt heter dan ooit. Dit is de Slam Summer 500.

0: En de feeling op 244, die stond vorig jaar op 372. Hey, die gaat ooit nog wel de nummer 1 halen als dit nog jaren zo doorgaat op Slam. De Summer 500, daar luister je naar. En het is 7:50. We bellen met de WK-hotline.
1: Wachtwoord, hè?
0: Ja. Wachtwoord.
2: Voor wachtwoord in.
0: Is dat Wilhelmus wat je intikt?
1: Ja.
3: Goedemorgen, met Bas, de Situation Room.
0: Hey Bas, in de Situation Room. Hallo, met Anouk en Marijn van de Slam Ochtendshow.
3: Goedemorgen, mannen.
0: Hey Bas, wij kunnen je altijd bellen met een vraag, dus nou, het is weer zover. Kan jij ons misschien vertellen hoe het toch kan dat sommige mensen oranje niet goed in beeld krijgen met die oranje shirts die we nog wel vaker zullen gaan terugzien?
3: Ja, gek genoeg bij deze shirts, want ik kreeg er ook klachten over. Is het eigenlijk bedoeld dat ze bijna irritant fel zijn? Ik citeer even uit het persbericht van de KNVB.
0: Okay.
3: Ons voetbal kleurt de wereld oranje, maar nog nooit zo fel als nu. De heldere nieuwe oranje tint is ontwikkeld om maximale zichtbaarheid te creëren. Ik heb wel het idee dat ze bij die ontwikkeling even vergeten zijn hoe het op je tv-scherm doorkomt.
0: Ja, want bij sommige mensen is het echt een vlek, begrijp ik.
3: Ja, en de rugnummers zijn heel lastig te zien. Nu schijnt het wel zo te zijn dat bij grote sportevenementen dat er ooit wat aan de kwaliteit van de beelden wordt gedaan. Om zeg maar iedereen maximaal te kunnen bedienen wereldwijd. Maar ja, het oogt niet echt lekker. Hè? Ik kijk toch liever los van de kwaliteit van het spel naar Spanje bijvoorbeeld.
0: Okay, maar dan eventjes voor mijn beeld. Hè. Kijk, Tunesië die heeft hun bondscoach gewoon tijdens het toernooi ontslagen.
3: Ja.
0: Kunnen wij niet tijdens het toernooi nog van tenue wisselen?
3: Of de shirtontwerper ontslaan.
0: Ja, dat kan ook nog. Gewoon helemaal Trump-stijl. Iedereen ontslaan die je niet zit.
3: Ja, het zijn natuurlijk enorme commerciële belangen. En tegenwoordig is het een trend om shirts met een verhaal te creëren. En bijvoorbeeld Arsenal, dat een shirt uitbrengt om de connectie met Afrika te vieren. Mm-hmm. En ja, hiermee willen ze dan laten zien hoe opvallend oranje is. Maar ik heb toch liever een wat basic shirt.
0: Is dat wat wij willen uitstralen, hoe opvallend oranje is?
3: Ja, hoe irritant opvallend oranje op je scherm komt.
0: Ja, we verblinden de tegenstander gewoon. Zaterdag spelen we weer thuis tegen Zweden. Tenminste, wij staan aan de linkerkant van de wedstrijd en zij aan de rechter. Spelen we dan weer in het oranje of niet?
3: Ik vrees me wel. Hmm. Dus ik zou aan je tv-instellingen alvast wat gaan sleutelen.
1: Gaan pielen, hè? Ik denk de kleurbalans.
0: Ja, of gewoon zwart-wit.
3: Ja, precies.
1: Dat heeft ook een speciale naam. Ik heb geen idee.
0: We gaan even pielen met de tv.
1: Je moet pielen met je tv.
0: Ja, dat is een goed idee.
1: Saturatie, niet zo goed.
0: De saturatie. Nou, hoor hem eventjes even. Mr. Photoshop hier. Hey, dankjewel Bas, met deze goede tip. En dan spreken we je vast wel weer snel als we een vraag hebben.
3: Tot snel, hè.
0: Yo, dankjewel dat we altijd kunnen bellen. Yo.
3: Hoi.
0: Wil jij dan de verbinding verbreken, Marijn, met de WK Situation Room van VI?
1: Zeker.
0: Dat is het.
1: Dat was het. Die hangt gewoon op.
4: Boost your summer.
5: Met de Slam Summer 500.
0: En Lumadie pakt nummer 243.

0: ik denk dat hij momenteel iets trotser is om Duitser te zijn, gezien de WK-stand. So Many Times staat in de Summer 500 op 241, baby. Oh, en ben je gek op voetbal? Blijf zeker luisteren, want de eerstvolgende track heeft daar alles mee te maken. En specifiek dit WK ook nog. Het is 17 juni, het is een paar minuten voor 8, de Slam Ochtendshow hier. Het is vandaag internationale dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte. Nou, ze kunnen dat vieren op mijn auto momenteel. Dat Sahara-zand, dat waait nog steeds deze kant op volgens mij. Vandaag is ook de uitreiking van de zilveren griffel en penselen. Tijdens deze ceremonie worden de best geschreven en mooist getekende kinderboeken van het afgelopen jaar bekroond. En voor het eerst wordt ook de groene griffel uitgereikt. Dat is het boek dat jaarlijks uitblinkt in verhalen over natuur, wilde dieren en het belang daar goed voor te zorgen.
1: Ah, oh, wat goed zeg.
0: Dat is nieuw. En hoewel ze zaterdag al samen voetbal hebben gekeken, begint vandaag pas echt het staatsbezoek van de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako aan Nederland. Dus zit je in de metro en hoor je iemand helemaal praten zoals ze. Dan zit je waarschijnlijk naast Masako en Naruhito. En ja, leuke dag voor de animatiefans, de Pixar-fans. Vandaag gaat Toy Story 5 in de Nederlandse bioscopen draaien. In het vijfde deel van de iconische Pixar-animatieserie draait het om de strijd tussen klassiek speelgoed, zoals Woody en Buzz, tegen de moderne technologie. Ken je de Nederlandse versie eigenlijk?
2: Ik ben jouw beste vriend.
1: Oh, Jezus Christus.
0: Huub van der Lubbe.
2: Ik zal er altijd zijn.
1: Dit is exact de reden dat ik dus nooit... Kijk, als ik naar een Engelse film ga, dan hij moet in het Engels met Nederlandse ondertiteling,
0: ja, ja.
1: Zonder ondertiteling, maar hij moet in het Engels gewoon zoals de film bedoeld is. Dit is toch vreselijk. Oh, ik zet het af.
0: Ik er altijd zijn. Ik vond het wel schattig vroeger. Die gast van de dijk is dit.
2: Dan zal ik er altijd zijn.
1: 10 voor de moeite, maar... Nee.
0: Nee, oké. Okay. Dan gaan we voor jou door met die Summer 500. En ik denk voor een hoop anderen ook. De nieuwste WK-tune, de nieuwste track die we vandaag gaan draaien op 240. Shakira.

0: Dan worden we toch heel goed gezet aan het einde. Hè? Dan noemen ze een paar landen op. Zuid-Afrika, España, Mexico, Japan, Korea en dan ineens Netherlands. Door Shakira, Burna Boy, het is het WK-anthem. En hij is precies een maand en twee dagen uit. Er staat nu al, let op ja, bij de 500 grootste zomerhits op 240.
1: Ja. Ja, rigged.
0: Nee, het is niet rigged. Het is het WK-anthem. Dus,
1: ja, dat is rigged.
0: Nee. Mensen willen dit horen, die hebben erop gestemd.
1: Wie dan?
0: Echt een hoop. Als je nu vraagt, bel nu naar Slam. We wachten wel even. Als jij gestemd hebt op deze track, bel maar. Dan zijn we over een uur nog belletjes aan het opnemen hier. Dus dat ga ik ook niet vragen aan de beste mensen. Het is een paar minuten voor acht. En ben jij of ken jij iemand met een hond of kat? Blijf dan zeker luisteren. Er is een grote terugroepactie gestart voor iets dat jij dan waarschijnlijk wel in huis hebt. En dit is de eerstvolgende.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
5: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Isolatiebedrijven zien dat er steeds minder interesse is om spouwmuren te isoleren. En dat komt volgens het AD doordat er nu eerst gecontroleerd moet worden of er geen vleermuizen in zitten. Dat is sinds een paar jaar verplicht en die check kan duizenden euro's kosten. Dat is nog meer dan de isolatie zelf. Een historisch gebouw in het Brabantse Rijen is vannacht uitgebrand en deels ingestort. Het huis was niet meer te redden. De brandweer denkt dat er nog iemand binnen was, maar kon dat niet controleren. Er wordt wel iemand vermist. Rondom het huis zijn vanmorgen hekken neergezet om alles uit het zicht te houden. Postpakketjes die niet bezorgd konden worden of die retour zijn gestuurd, worden steeds vaker verkocht. Maar dat gebeurt vaak niet volgens de regels, heeft het programma Pointer ontdekt. Op de pakjes zijn soms de namen en adressen nog te zien van de mensen die ze besteld hebben. En dat mag niet volgens de privacyregels. En Lionel Messi heeft lang getwijfeld of hij met Argentinië naar het WK zou gaan, maar is blij dat hij het heeft gedaan. En hij was zelfs verbaasd over hoe goed hij vannacht was tegen Algerije. Hij scoorde 3 keer en is daardoor gedeeld WK-topscorer aller tijden met 16 goals. Hij speelde ook nog eens zijn 200ste interland. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen bewolkt en in het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: Dank je, Mario. Tot straks weer. We gaan nog even naar de weg toe. Flitsmeister met de grootste files op de A1 bij Eembrugge en Hilversum Noord. 18 minuten door een ongeluk. 10 minuten op de A2, Del en Waardenburg. En de A12, 12 minuten, Veenendaal West en Maarsbergen. Dat komt door een ongeluk. A15 meldt bij Sliedrecht West en Papendrecht 10 minuten. En ook 10 minuten op de A20, Prins Alexander en Moordrecht. A50, 9 minuten, Ewijk Maasbrug en een half uur maar liefst. Op de A73 bij Kuik en Rijkenvoort, 8 kilometer. Dit zijn de flitsers. A9 Amstelveen bij 29.1. A27 Almere bij 108.1. En de A28. Het is weer zover. Niet gassen richting Assen. Bij Bijlen bij hectometerpaal 157.6. En de laatste A30 Lunteren richting Ede. Opgepast bij hectometerpaaltje 18.1.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
7: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonneplan.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500.
5: Zo, dat Duitsers kunnen scoren, dat zien we op het veld. Maar ook in deze lijst, Cascada schiet van 401 naar 239. Dit is Evacuate the Dance Floor.

0: Soms kan ik echt genieten van een instrumentale track ook. Bij deze Havana, oh, ik heb dit soms gewoon aan. Gewoon even zonder Camila Cabello erop, omdat ik die beat zo goed vind. Dat heb ik ook met die Elizabeth Taylor die we op Slam draaien, van Taylor Swift. Als je die beat gewoon eens een keer los aanzet, krijg je er nog veel meer waardering voor. Deze Havana van Camila staat op een verpletterende 238. Ja, verpletterend als in negatieve zin, want vorig jaar was het nummer 70. Zo, wat is daar gebeurd, zeg? Gewoon op de opblaasflamingo zo helemaal, oh, naar achter geblazen.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 8:15. We maken even een rapido rondje nieuws. Van Haarlem tot Hawaii, van Leiden tot Lombok. Nederlandse wetenschappers hebben een app ontwikkeld die kinderen en hun ouders moet helpen om bewuster met de smartphone om te gaan. De app is bedoeld als hulpmiddel om samen afspraken te maken over schermtijd, social media en telefoongebruik, zonder dat het telkens uitmondt in ruzie aan de keukentafel. Volgens de onderzoekers werkt de gezamenlijke aanpak vaak beter dan simpelweg verbieden. De app komt op een moment dat de discussie over smartphonegebruik onder jongeren steeds verder oplaait en overheden juist nadenken over leeftijdsgrenzen op sociale media. Ah, wat fijn dat we afspraken over onze schermtijd maken op een scherm. Ja, je hoort het goed. Een app die kinderen van hun telefoon moet krijgen. Dat is alsof je slapeloosheid behandelt met een espresso. In Amerika heeft het christelijke themapark Ark Encounter, bekend van de enorme replica van Noach's Ark, een rechtszaak aangespannen tegen hun verzekeringsmaatschappij. Het park zegt dat zware regenval schade heeft veroorzaakt aan de Ark van Noach. Maar de verzekeraar wil de claim niet vergoeden, onder meer vanwege ontwerp- en bouwfouten van de gigantische replica. Tja, was er maar een heilig boek geweest of zo dat waarschuwde voor zware regen. Als je weet waarom de echte Ark van Noach gebouwd is, ja, is het wel heel ironisch dat je een schadeclaim indient voor regen. Er is in Nederland een terugroepactie gestart voor honden- en kattenvoer, omdat er mogelijk kleine stukjes plastic in zitten. De waarschuwing draait bij Albert Heijn en Jumbo om huismerk stoofpotjes voor honden met lam, groente en pasta. En bij Lidl is het hondenvoer verkocht onder het merk Orlando. Het kattenvoer is de variant daar Chunks in Jelly Liver with Beef van de Koshida Selection. De producent onderzoekt hoe de plastic deeltjes in het voer terecht zijn gekomen en benadrukt dat het om een beperkte batch gaat. Tegen die honden en katten wil ik zeggen, kunnen jullie niks hebben, jongens? Hebben jullie enig idee hoeveel hoekjes van ketchupzakjes er in mijn buik rondzwemmen? Ik at een plaat piepschuim toen ik 11 was en die heb ik nog steeds niet uitgepoept. Ze zeggen dan dat je bent wat je eet. Nou, ik ben inmiddels bijna een actiefiguur.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 8:17. Je maakt bij Slam kans op een vrije vrijdag. Die gaan we morgen weggeven. Hoe je kans maakt, dat hoor je zo. Eerst meer zomer op je radio. Fats and Small. Dit is Turn Around, baby.
2: Slam klinkt heter dan ooit. Met de Slam Summer 500.
1: 237.
0: Komt-ie, komt-ie, komt-ie, komt-ie! Yeah.

0: Ja, wat zou jij doen met een vrije vrijdag?
1: Smoke weed every day.
0: Hey, dat is lekker. Je maakt de kans op bij Slim.
2: What up, this is Dr. Dre. Thank God it's Friday.
0: Nou, het duurt nog even, Dr. Dre, maar je kan vrijdag vrij zijn inderdaad. Morgen geven wij weer een vrije vrijdag weg. Dan bellen we je baas met een goede smoes. Helemaal in zomerthema, kan men zo voorstellen. Om jou vrij te krijgen. En dat is op kosten van ons. Dus daar hoef je geen vrijdag voor op te geven. Wil je dat nou? App dan nu vrij in de app van Slam. En klok morgen lekker uit. En heb als eerste weekend vrij appen naar Slam. Is vrij winnen. De Summer 500, dat was dus de next episode zojuist gedraaid. De eerstvolgende, nou die komt er ook alweer aan. Dat is echt een beuker van Jubel. En we gaan een Sky & Sand draaien. Ook wel echt een gigantische Slam Classic van Paul en zijn broertje Frits Kalkbrenner. En wat nog meer, Marijn, zometeen in de Slam Ochtendshow.
3: Nieuw wetenschappelijk onderzoek. Maken kinderen nou echt gelukkig?
0: Je hoort het zo.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28 juni moet zijn. De Cathedral of Speed. Het motorsportevenement van het jaar. TT Assen. Maak deze week tijdens House in de Pauze kans om er het hele weekend bij te zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja. Serieus?
9: Wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
19: Kippie!
20: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
21: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
22: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
23: gewoon even op BelSimpel kijken.
24: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
25: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
26: Alsjeblieft, stop met die regendans en we maken er een zonnetans van. Op veel plaatsen is het bewolkt in het noorden en midden. Kans op regen, maar later gaat de zon toch echt doorbreken, is mij beloofd. Het wordt 20 tot 25 graden met de groeten van Weer Online. Hoe is het op de weg? Flitsmeister, die weet het wel. A12, Veenendaal-West, Maarsbergen, 10 minuten. En op de A12, 10 minuten bij Woerden en Harmelen. A15 meldt een kwartier bij Gorkum en Sliedrecht-Oost. En er staat bijna 40 minuten stil op de A73 bij Kuik en Rijkenvoort. Dan nog wat flitsers op de A9, Amstelveen bij 29,1. A27 Almere bij 108,1. Niet gassen bij Assen, al ligt daar wel de TT. A28, daar is een flitser gesignaleerd bij 157,6. En de A30 Lunteren-Ede bij 18,1. De laatste alweer A50 Apeldoorn bij 209,4. Dan pakken we nog even het laatste nieuws mee van het ANP. Mario in een half minuutje met de headlines.
0: Goedemorgen.
26: Hey Mario.
0: Nederland is een populair land voor criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Vorig jaar werden er 330 opgepakt. Opvallend is dat daar steeds vaker echt zware jongens tussen zitten. Nederland leunt nog te veel op Amerika en dat moet binnen 4 jaar anders zijn, vindt het kabinet. Minister Berendsen zegt dat hij samen met andere Europese landen gaat bekijken hoe we zelf voor onze veiligheid kunnen zorgen. En er wordt later vandaag gezocht naar de bewoner die wordt vermist in het Brabantse Rijen. Een historisch pand in het dorp brandde vannacht uit en stortte deels in. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
26: Alle zin in deze.

0: Grote vraag. Het is namelijk onderzocht en er is nieuw antwoord. Maakt een kind het leven echt gelukkiger? Wauw, dat hoor je zo in de ochtendshow.
1: De Slam.
2: Summer.
1: 500.
2: 234.

0: Marijn zit hier te klagen over hoe lang dit nummer duurt. Maar dat begin, dat wil ik ook in ere laten. Die DJ die inbreekt, fuck that shit. Dat is Moody Man uit Detroit, een house legend. Die daar een zeer teruggetrokken leven leidt. Niemand had iets van hem vernomen voor jaren, jaren. En ineens op een Drake-plaat, Passion Fruit. In de Summer 500 op 2.33.
1: Ik zou Drake de tip willen geven om de volgende keer ook een radio-edit af te leveren van zijn tracks.
0: Ja, dat die ineens maar 1 minuut 50 duurt of zo.
1: Jeetje, ja. Ah,
0: het is nog een trip, man. Lekker. Zometeen ook zo'n lange. Paul Kalkbrenner en Sky and Sand.
1: Maar daar ben ik er wel weer voor om een extender te draaien.
0: Er is nieuw onderzoek gepubliceerd wat we toch even mee moeten pakken. Want nou ja, ik ben nu 30. Je komt in zo'n levensfase dat je erover na moet gaan denken. Moet gaan denken. Met echte hoofdletters M-O-E-T. Moet. Ga je voor kinderen, ja of nee?
1: Ja.
0: Nou ja. Is het een gelukkige leven als je kids hebt?
1: En dat is natuurlijk het cliché wat je altijd hoort. Hè? Van wauw, dat is het mooiste wat me zou overkomen. Is de geboorte van mijn zoon of dochter. Ik ben zo ontzettend gelukkig. Maar dat zeggen ze dan. En ja, dat was wel zo prachtig natuurlijk als je er ook aan terugdenkt. Die tijd dat je dan om de 2 uur 's nachts werd wakker gemaakt door een huilende baby. Dat je in de stress zat van die huilende baby. Dat je slaaptekorten had van die huilende baby. Wauw, dat is het mooiste wat je zou overkomen. Dat hebben wetenschappers nu onderzocht. Maken kinderen nou echt gelukkig? En niet zomaar wetenschappers, een gigantisch team aan wetenschappers van verschillende universiteiten, van Texas tot Tokio, van Amsterdam tot Zimbabwe. Alle universiteiten hebben meegedaan. En ze hebben het leven vergeleken van 5500 deelnemers uit het onderzoek. 10 verschillende landen,
0: ja,
1: waar deze mensen vandaan kwamen. En ja, ik mag gelijk een harde conclusie trekken.
0: Ik hoor eigenlijk al. Ja.
1: Kinderen maken niet gelukkiger, Anul.
0: Hoppa, oké, okay, weg ermee.
1: Weg ermee.
2: Kut kids!
1: Ja, nou zeg dat.
0: Nou, dat hoeft niet zo hard.
1: Nou, kinderen maken niet structureel gelukkiger. Er is vrijwel geen enkel verschil in dagelijks geluk, blijdschap of algemene levenstevredenheid tussen ouders en niet-ouders. Is er niet. Als het er wel was, dan is het verwaarloosbaar. Zit er geen verband tussen met dat kind. Over het algemeen blijkt, die kutkids zijn slecht voor je relatie. Nee, ouders zijn gemiddeld genomen minder tevreden met hun romantische relatie dan mensen zonder kinderen. Dus kinderen verpesten, ja, eigenlijk je relatie.
0: Dat snap ik wel, ja.
1: Daarbij geldt ook dat de wetenschappers hebben gevonden dat er geen sprake is van langdurig geluk. Ouderschap geeft je volgens de onderzoekers geen permanent geluk, maar slechts korte pieken. Je moet het eigenlijk vergelijken als met het winnen van de loterij. Weet je, dat vind je dus ook even leuk.
0: Dat is even leuk.
1: Even, ja, leuk.
0: En dan is het op.
1: En dan is het op en dan val je gewoon weer terug naar het basisniveau.
0: Mijn vader die heeft ook een keer gezegd, die was echt aan het surfen vroeger. Dat was een surfer, mijn vader. En hij zei, en toen kwam jij? Ja, toen was dat klaar. En toen hield het gesprek erop. Ik zei, wauw pap, dank voor deze mooie woorden. Daarom. En je levert ook wat in, ja.
1: Het enige pluspunt wat de wetenschappers vonden is dat sommige ouders iets meer zingeving vonden in hun leven. Die hadden gewoon het idee dat ze iets...
0: Het voelt af, misschien. Het voelt voltooider, het leven.
1: Nou.
0: Ja, en gewoon ook praktisch. Ik dacht ineens van de week, als ik geen kinderen neem en ik wil later gewoon ergens naartoe gereden worden. Ik moet gewoon van A naar B. En dan moet ik dan echt vanuit het tehuis moet ik vrienden maken. Ik heb dan geen kind dat mij lekker naar een restaurantje meeneemt of zo. Ook praktisch denken, hè? Qua vervoer later. Hoe ga ik dat doen?
1: Dus zeg maar, de enige reden dat jij nu denkt van ik wil een kind is zodat je op latere leeftijd een butler hebt.
0: Dat ik geen Uber hoef te bestellen ook vooral.
1: En tegen die tijd dan hebben we al robotbenen. Dan hebben we implantaten die van A naar B kunnen.
0: Je hebt ook helemaal gelijk.
1: Het is de toekomst. We praten over, wanneer ben jij 65? Ah, het duurt wel niet zo heel lang meer.
0: Nee, dat komt uit 35 jaar. Ja, precies, ja. Dus conclusie, baby?
1: Nee.
0: Oh. We gaan de Summer 500 doorzetten en dat doen we in stijl. We gaan Duits. Paul en Frits Kalkbrenner.

0: herinneren vandaag uit 1994... toen we in de zomer massaal naar Pulp Fiction in de bios gingen. Damn, dit voelt lang geleden. Het was ook de eerste zomer zonder Kurt Cobain. Die had zichzelf net van het leven beroofd. Dat was ook al een shock die door de wereld ging. The Lion King draaide voor het eerst ook in de bios. En dat vind ik wel grappig, de grunge look die kwam op in Nederland. Dat werd verdomde populair. Dus van die flanellen hemden, versleten jeans en de Dr. Martens gingen voor het eerst aan. Dat was DJ Bobo op 230. Fisher is een van de nieuwste toevoegingen aan de lijst. Die krijg je zo meteen op 228. En ben jij, of ken jij, iemand die op vakantie gaat naar Italië? Hou ons aan, deze tip gaat je heel veel geld schelen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
5: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
4: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia, movement that inspires.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
13: Scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
16: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
17: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
16: Zonnebrandcrème?
18: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
21: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
20: Dus?
21: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
20: Ah, met superkorting.
21: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
20: Prijsvrij vakanties.
22: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
20: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
23: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
24: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Nederland is geliefd bij criminelen die op de vlucht zijn, schrijft de Telegraaf. Een speciaal opsporingsteam pakte vorig jaar iets meer dan 330 criminelen op. En daar zitten steeds vaker echt zware jongens tussen. Nederland is een druk land, zegt een deskundige. Als je je gedijst houdt, val je nauwelijks op. Over 4 jaar moet onze veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. Zo wil minister Berendsen beter met andere Europese inlichtingendiensten samenwerken. En dat geldt ook voor de productie van wapens, bijvoorbeeld door gezamenlijk een verdedigingssysteem tegen raketten te bouwen. Jeremy Clarkson, bekend van het Britse autoprogramma Top Gear, heeft een agressieve vorm van kanker. Hij vertelde daar zelf over in zijn andere programma Clarkson's Farm. De kanker werd vorige maand bij hem ontdekt en een deel van de behandelingen is niet volgens plan verlopen, zegt Clarkson. Of hij gaat genezen, weet hij niet. En Lionel Messi was vannacht de ster van Argentinië tegen Algerije. Hij scoorde alle 3 de Argentijnse goals in de met 3-0 gewonnen wedstrijd. Het was zijn 200ste interland en hij is nu gedeeld topscorer aller tijden op een WK. In diezelfde groep won Oostenrijk vanmorgen moeizaam van Jordanië met 3-1. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk meer dan 30 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel Mario. Dan nog even naar de weg. A73 Kuik en Rijkenvoort meldt 23 minuten file, 6 kilometer. En dit zijn de flitsers. A4 Schiphol richting Amsterdam bij 8,4. De A9 Amstelveen bij 29,1. En de A16 Bergse Hoek bij 10,8. A27 Almere bij 108,1. A28 Niet-Gassen bij Assen bij Bijlen. Om precies te zijn bij 157,5. A30 Lunteren-Ede bij 18,1. En de A50 Apeldoorn bij 209,2. De laatste gespotte flitser in ieder geval. Op de A73 waarvoor dank Slam bij Orlo richting Venlo. Hectometerpaaltje is 60.
27: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
28: Kippie.
29: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
30: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
31: Rook?
30: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
31: Nee, rook. Uit de meterkast.
29: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
30: Zo, koffie?
29: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
32: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
33: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
34: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
35: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
25: De 500 lekker.

0: Wil jij er nou zo bij lopen als Fisher deze zomer? Morgen vroeg om 7 uur geven wij weer een Slam Buckethead weg. Als je Buckethead zegt, dan zeg je eigenlijk ook meteen Fisher, hè? Word de eerste luisteraar in een nieuwe ochtendshow morgen vroeg. En maak kans op de Slam Buckethead. Dat was nummer 228. Zometeen uit Madagaskar. Het King Julian liedje. Ken je dat nog uit die film Madagaskar?
1: De Slam Ochtendshow.
0: Zin in.
2: Update.
0: En nu eerst even een rapido rondje nieuws rond de wereld. In Nederland hebben criminelen bij meerdere juweliers ingebroken, waarbij ze opvallend

0: genoeg rolluiken konden openen met een afstandsbediening. Het gaat om inbraken in onder andere Emmeloord, Sneek en Hengelo, waarbij voor tonnen aan goud werd buitgemaakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk dat de daders het draadloze signaal van de rolluiken hebben onderschept of gekloond. Je verwacht een bende met maskers, maar eigenlijk krijg je gewoon ICT'ers met slechte intenties. Vroeger klonk een juwelenroof nog zo. Maar nu is het dit. Ja jongens, we zijn bijna binnen. Nog eventjes. Oh, ik zie het goud al blinken. In populaire Italiaanse toeristische gebieden worden de regels voor toeristen steeds strenger. Van de Trevi-fontein tot de Spaanse trap in Rome en zelfs op het strand van Sardinië. Zo worden in steden boetes uitgedeeld voor onder andere rondlopen in badkleding buiten het strand, zitten op monumenten of eten en drinken op verboden plekken. Ook verkeerregels worden strikter gehandhaafd en de prijzen van alle boetes zijn gestegen. Italië doet dit om overlast van toeristen aan te pakken. Nou, zeg hé, nu ben ik definitief klaar met Italië. Als ik ergens vanaf nu pizza ga eten, dan is het in Griekenland. Op influencertrip met New York Pizza. FIFA heeft een VAR-official die in opspraak raakte na een handgebaar voorafgaand aan de WK-wedstrijd vrijgepleit van wangedrag. Ja, misschien heb je dat gezien. Dit was dus een VAR-official die een soort picobello-teken maakte met zijn hand. En dat werd gezien als een symbool van white power. Na beoordeling concludeerde FIFA dat er toch geen bewijs is voor opzet of overtreding. De official zelf stelde dat het om een onbewuste beweging ging en dat hij geen enkele bedoeling had om een boodschap over te brengen. Wacht, maar scheidsrechters gebruiken toch letterlijk white powder? Oh, white power. Nee, laat maar.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: En het is 9:15 in de Slam. Summer 500 zijn we bij 227. Rechtstreeks uit mijn favoriete animatiefilm Madagaskar vroeger. King Julian. Hij zong dit.

0: gedaan met die Amerikaan Surf Mesa en de TikTokster Emily als zangeres.
1: Hey, is dit niet die zangeres van Within Temptation?
0: Nee, dat is de volgende.
2: Had nou even één trackje gewacht nog.
0: Juri, jongen, als je even één trackje gewacht had, dan had je het helemaal goed gehad. Nee, Emily was niet die zangeres van The Widom Temptation. Dat is wel deze, Sharon den Adel met Armin van Buuren op 225.

0: zat ik de hele tijd te wachten tot Selena Gomez erin zou komen. Maar Rema heeft haar helemaal niet nodig. Met zijn eigen track lukt het ook. Nummer 224, Calm Down. In de Summer 500. Het is 3:30. En welke oude app is terug opgestaan uit de dood? Zitten we straks met z'n allen weer op deze gezellige app. Tenminste, de naam klinkt echt verdomde gezellig. Dat zometeen op Slam. En oeh, zet je volume even wat harder, want we zijn iets heel vets van plan vanaf zondag.
1: Nu gaat mijn volume echt heel hard.
0: Goed zo.
2: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
3: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
2: Vanaf zondag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
5: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe Bloem per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
10: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
12: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Goedemorgen Slam, het is om en nabij 9:30. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt eindelijk de zon door. We hebben er even op moeten wachten. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Morgen heel veel zon, dan kan het wel 30 graden worden. We gaan naar de weg, Flitsmeister, met de nu nog grootste files. Dat is er maar eentje op de A73 Kuik en Rijkenvoort. 10 minuten en de flitsers A4 Nieuwe Wetering bij Amsterdam bij 21,5. A9 Amstelveen bij 29,3. A13 Delft-Rotterdam 13,1. En op de A16 Bergse Hoek bij hectometerpaaltje 10,3. A27 Almere bij 108,1. A28, daar gaan we niet gassen bij Assen, want daar staan ze te controleren. Bij 157,3. En de A28 Hooghalen, Hogeveen bij 164,6. A30 is de ene laatste, Lunteren-Ede 17,8. En de A50 Apeldoorn bij 209,3. Nog even het laatste nieuws meepakken, ja, waarom niet? Kan in een half minuutje, daar is het ANP. En Mario met de laatste headlines.
10: Goedemorgen.
9: Morgen.
10: Er waren vorig jaar meer meldingen van mensen die kinderporno kochten met cryptomunten in Nederland. Bedrijven die handelen in het digitale geld moeten dat ook melden. Er is extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten. We moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese landen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van wapens. En Israël heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd in Zuid-Libanon, melden staatsmedia daar. Eergisteren kwamen Amerika en Iran nog met een tijdelijk akkoord, waarin ook een staakt het vuren in Libanon was afgesproken. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
9: Oeh, dit zou zomaar met recht de gezelligste app op mijn telefoon kunnen worden. Tenminste, de naam van deze app vind ik al heel gezellig klinken. Get on the floor! Weppa!
11: Summer 500.
12: Arnold en Marijn.
9: Het is een oude app die eerst dood was, maar nu weer helemaal terug is. We praten hier zo bij in de ochtendshow na nummer 223 in de Summer 500. Oeh, la la la la.

0: hele andere herinneringen bij deze track. Voor mijn gevoel heb ik dit echt gewoon op de basisschool al geluisterd. Of middelbaar of zo. Maar Teeks en Sunshine plant gewoon valse herinneringen in mijn hoofd. Want dit komt gewoon uit 2021. We zaten in lockdown toen dit nummer uitkwam.
1: Oh.
0: Nou, daar kan me niks meer bij herinneren, joh. Dit klinkt al veel ouder. Teeks en Sunshine. Ik vind hem wel geweldig leuk eigenlijk. Op 222 bij Slam. Ja, ja. Welke nieuwe app is teruggekeerd uit de dood? Oh, het is eigenlijk een oude app die weer op onze telefoon terugkomt.
1: Flappy Bird.
0: Nee.
1: Ik hoop Flappy Bird.
0: Angry Birds leeft ook nog wel.
1: Angry Birds zou ik nog wel te downloaden, denk ik. Maar Flappy Bird werd Flappy Bird uit de app store
0: gehaald. Ja, klopt. Ik had een iPod Touch waar Flappy Bird nog op stond. En die dacht ik toen aan te bieden voor echt woekerprijs op Marktplaats.
1: Mensen zeiden toen dat mensen echt zelfmoord hadden gepleegd door Flappy Bird. Ja, die app toen uit de app store is gehaald. Maar ik heb dat eigenlijk nooit bevestigd gehad.
0: Omdat hij eruit is gehaald? Ik dacht omdat je highscore maar niet kon verbreken.
1: Nee, maar omdat mensen dus zelfmoord hadden gepleegd. Had de ontwikkelaar gezegd, we halen hem uit de App Store, want het is te gevaarlijk. Maar of dat echt waar is, het zou ook maar zo een beetje zo'n gerucht kunnen zijn.
0: Flappy Bird, dat was fucked up, hè? Wat een tijd.
1: Ja.
0: Hey, maar een andere app die terugkeert.
1: Nou.
0: Het is House Party. Die staat ineens weer bovenaan de App Store. Mensen hebben er allemaal nostalgische gevoelens bij. Wat was House Party ook alweer? Het klinkt supergezellig. Dat is het ook wel. Eén grote videochat-app van een paar jaar terug. Het grote verschil met WhatsApp of FaceTime is, je hoeft mensen niet te bellen. Je kon gewoon onaangekondigd binnenvallen in die huiskamer en erbij komen zitten. Je kon dus ook samen een spelletje spelen met videobellen, zoals Hints of Triviant, Potje Patience, zoals wij doen, hè, de jeugd. En ze zijn ermee gestopt in 2021. Toen besloot de ontwikkelaar zich volledig te storten op een onbekend spelletje genaamd Fortnite.
1: Zonde eigenlijk.
0: Ja, zonde eigenlijk.
1: Dat is niet echt
0: verkeerde keuze gemaakt. De app heet nu House Party Live Moments. Om nog wat duidelijkheid te geven over wat het is. Ik heb ooit één House Party bijgewoond op die app die ik echt heel vet vond. Dat was op de dag dat Daft Punk uit elkaar ging. Het legendarische Daft Punk. Toen hebben Nile Rodgers, die op Get Lucky zat, Disclosure en Todd Edwards, waarmee Daft Punk ook veel gewerkt heeft, zo'n House Party gedaan. En ik ging erbij zitten. En dat zijn dus gewoon drie gasten die alles bespraken over de avonturen die ze met die mannen beleefd hadden. En ook als de helmen dan afgingen van Daft Punk, wat ze dan uitvoerden in het dagelijks leven. En ik zat daar helemaal in. Ik weet nog dat ik toen alles aan de kant heb geschoven die dag. En dat ik gewoon met de koptelefoon op, volgens mij, een stukje ben gaan fietsen. Maar ik had het idee dat die gasten achter me zaten. Alsof ik Disclosure, Nile Rodgers en Todd Edwards achter op de bagagedrager had.
1: Nou,
0: ik vond dat wel echt superleuk. Dus als daar dat soort dingen gedeeld worden, dan vind ik House Party zeker nog een toekomst hebben. Er wordt nog hier in mijn beeld getikt nu in caps lock door onze redactie. Let op, het gaat om een slap aftreksel. Een slap aftreksel. Niet de originele app. Wauw, wat een dooddoener aan het einde. Weten jullie wel hoe je iets moet verkopen op de radio?
2: Ja, voordat iedereen eens die app gaat downloaden en helemaal teleurgesteld.
0: Wat is er dan veranderd?
2: Ja, je moet gewoon mensen uit je contacten hebben. Dus je hebt niet spontane...
0: Want ik kan dus niet meer met Nile Rodgers en Disclosure.
2: Er zijn geen spelletjes meer.
0: Oké. Okay.
2: Het is een andere ontwikkelaar.
1: Hij heeft 5 beoordelingen.
0: Super.
1: Met een gemiddelde van een 2,2.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben opgehyped voor Noppes. Ja. Maar het was een leuke tijd met House Party.
1: Ja, weet je. En daarbij, als wij solliciteren bij de radio, dan wordt ook gevraagd van, kun jij van een vliegende olifant maken?
0: En van een drollend taartje.
1: En dat heeft u zojuist aan schout hier op Slam. Tijdens die Summer 500.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Oh, wat is dit mooi.
2: Och, jongens.
1: Sorry, jongens,
2: dit is bijna gênant. Oh, dit is heel goed. Dit was echt heel erg goed.
3: Boost your summer. Mega Slam Summer 500.

0: Mihai. Komt die jam op? Ja, hij is flink gestegen, hè? Hoog gevlogen. Van 321.
1: Waren dit geluidsfragmenten van onze eindredacteur bij de bevalling?
2: Ja, die is vader geworden, ja.
1: Ja, gefeliciteerd, ja, Joost.
0: Zo, goed gedaan, Joost. Wauw. Ja. Wat een gepuf.
2: Het fijne daaraan is wel dat hij dus 5 weken niet op kantoor is.
0: Ja, dus dat dit allemaal kan.
1: Ben je nou het fijne?
0: Zometeen, Jarno,
1: wel.
0: Meer Summer 500.
2: Mag jij liegen van je?
0: Jullie, get a room, please. Ik zit hier op de radio. Ik wou even zeggen dat je nog tickets kan winnen. Dat
2: vergeet ik soms, hè? Ja, Titi Assen, tickets Assen. Tijdens Huis in de Pauze.
0: Ja, luisteren. Bij Jarno en maak onder andere kans op dus die tickets voor de TT en Assen.
1: Ik heb er geen puffer voor, hoor.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Lionel Messi-syndroom.
4: En de Argentijnse sterspeler Lionel Messi kan het zelf niet eens geloven hoe goed hij dit WK is.
3: Daar hebben Anouk en Marijn ook last van. Anouk en Marijn kunnen niet geloven hoe goed zij deze ochtend waren tijdens de Slam Ochtendshow.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. Dreizen. Live your dreams.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
13: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
14: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
15: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopig akkoord over vrede bereikt en het Amerikaanse persbureau Bloomberg zegt te weten wat daarin staat. In het plan staan 14 punten. Eén daarvan is dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening weer open gaat. En dat de VS gaat helpen bij de wederopbouw van de Iraanse economie. De Noorse prinses Mette Marit heeft een longtransplantatie gehad. Volgens een woordvoerder van het paleis is de operatie goed gegaan. Ze moet nog wel een paar weken in het ziekenhuis blijven. Mette Marit leed aan longfibrose, een chronische ziekte. Begin deze maand werd bekend dat ze op een wachtlijst was gezet voor een operatie. Bedrijven die handelen in cryptomunten moeten het melden als ze denken dat er kinderporno mee wordt gekocht. En dat is vorig jaar vaker gebeurd dan een jaar eerder. Er is ook extra aandacht voor bij de opsporingsdiensten die zich bezighouden met crimineel geld. Daarmee willen ze ook de online uitbuiting van kinderen aanpakken. En we moeten meer op onze eigen benen staan en voor de veiligheid niet meer zo afhankelijk zijn van Amerika, vindt het kabinet. En daarom moeten we meer samenwerken met andere Europese landen. Zo kijkt Nederland vooral naar Frankrijk. Dat land heeft kernwapens en die kunnen gebruikt worden als dreigmiddel. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon, dan kan het plaatselijk 33 graden worden.
1: Zo.
19: En dat was het nieuws op Slam.
1: Het is wel goed dat wij deze week dan een zomerlijst hebben als pre-party. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging. Die vind je op de A28 richting Amersfoort bij brug over de Overijsselse Vecht. En Zwolle Centrum door een ongelukkig kwartiertje bij je reistijd optellen. Flitsers op de A4 richting Amsterdam bij Nieuw-Wetering, een controle bij 21,5. De A9 Haarlem-Amstelveen bij Amstelveen, een controle bij 29,3. En de laatste is de A50 richting Apeldoorn, daar voetjes van het gas bij 209,3.
20: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
21: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
22: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
23: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
24: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
25: Yes!

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
2: Yes!
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Jarno van der Wielen.
2: Good morning, tijd voor een nieuwe dag van de Summer 500. Met zometeen Super High en Nika. Following the Sun, naar Mr. Props en Robin Schulz. Dit is Waves.

0: beste liedje op je story te zetten op Instagram als je op een lekker zonnige bestemming bent.
1: Summer. Summer 500.
0: En vorig jaar nog op plek 32, dus ze hebben de zon wel gevolgd, maar eerder de zonsondergang. Ze gaan flink naar beneden. Super High en Nika vind je in de Slam Summer 500 op nummer 217 en Following the Sun. Welkom bij weer een nieuw uurtje vol met zomerse bangers. En thanks dat je jezelf toch even geduwd hebt naar slam.nl/zomer om je favorieten door te geven. Nu moet je alleen niet vergeten je oren in te smeren met zometeen. En ik laat je er even zelf over denken. Een ander woord voor de zon. Heel goed. Fireball van Pitbull. Krijg je zometeen ook muziek van Mau P en Neck is nieuw in de lijst. Naar de nummer 216 voor Destiny's Child. 216.

Pitbull in de Slam Summer 500. En wist je trouwens waarom Pitbull Mr. Worldwide heeft als bijnaam? Hij is dus echt geboren, want op een gegeven moment... Ik zal het laten horen, het zit in de track Fireball die je net hoorde. Zingt hij op een gegeven moment dit. I was born in a plane, mama said everyone would know my name. En dat is ook echt zo. Pitbull is geboren in een vliegtuig. Eigenlijk op het open water. Dus er staat al in zijn paspoort Mr. Miami. Maar eigenlijk is het gewoon boven de oceaan gebeurd. En daarom heeft hij zichzelf ook de naam Mr. Worldwide gegeven. Want ja, hij heeft dus niet echt een vaste geboorteplaats. Wel mooi dat tijdens de geboorte Pitbull al haters had. Want ja, als je met een jankend kind in het vliegtuig zit... Ja. Ik word daar niet heel blij van. Ik denk jij ook niet. Dan gaan we door naar een andere ster uit Miami. De gemeente van Miami heeft haar zelfs een hele dag gegeven. Want 4 december in Miami is officieel Crystal Waters Day. Omdat ze zoveel betekend heeft voor een bepaald genre. Gypsy Woman is terechtgekomen dit jaar op 213.

0: Nou, die Crystal Waters iedere dag zag zingen in het park. En die zong la-da-dee, la-da-da. Gypsy Woman hoorde je in de Summer 500. Die zometeen doorgaat met natuurlijk J-Lo. Chris Tussie komt er ook nog aan. De man van de festivalzomer. En Supermoot.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste

0: Een maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal. Kippie.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
18: Hey vrienden van Weer Online, het is 11:02. Er zijn er een aantal wolkenvelden en ook een beetje regen kan er vallen. Later in de middag, gelukkig, breekt de zon door en is het op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het zo'n 20 tot 25 graden, dus ik durf hem stiekem al wel in te starten.
19: Ik draag mijn hoodie met mijn armen uit, want het is warm genoeg. Het is warm genoeg.
18: Komend weekend wordt het bloedheet trouwens. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister meldt nog 2 vertragingen. Die vind je op de A28 richting Amersfoort bij Nieuw-Leuzen. Daar verlies je 31 minuten, komt door een ongeluk. En op de A50 richting Zwolle bij Apeldoorn-Noord. 29 minuten bij je reistijd optellen. 6 kilometer, komt door een ongeluk. Flitsers op de A2 richting Apkoude. Controle bij 37,9. De A4 Leiden-Amsterdam bij Nieuwe-Wetering. 21,5. De A6 richting Emmeloord bij Nagelendam. En controle bij 99,5. A13 Rijswijk-Rotterdam bij Delft. Ze staan bij 12,9. En de laatste vind je op de A27 richting Almere. Opletten bij 108,1.
20: Get on the floor!
21: Hoppa!
22: Summer 500.
23: Jarno van der Wielen.
18: Met zometeen Supermode, Tell Me Why, komt eraan. Ook Chris Tussie en Wide Awake krijgen naar Ketsari. Dit is Gabriella.

Tell me why. Nou, dat is heel simpel. Dus hebben minder mensen op gestemd. Maar Remco, Jonathan en ook Bob. Dankjewel nog steeds voor hun een van de beste zomertracks ooit gemaakt. De Summer 500. Met zometeen natuurlijk Mr. Summer. J-Lo komt eraan. Let's get loud. En eerst, het is bijna onmogelijk om zonder deze man je zomervakantie te vieren. Hij staat in juli Complex Maastricht. In augustus Woodstock 69 Bloemendaal. Een 10 uur set gaat hij doen op het Tate's Art Event Park in Amsterdam. En ook staat hij nog op Audio Oscura Rotterdam. Maar dat allemaal binnen anderhalve maand. Het is een nieuwkomer in de Summer 500. De man die op ieder festival staat en die als een raket gegaan is over de hele wereld. En daarom met recht de leverancier van misschien wel het beste zomerfeestje ooit wat je gaat meemaken deze zomer. Chris Tussie is nieuw. Zijn nieuwste met Tom Did It is binnengekomen in de Summer 500. Wide Awake op 210.

0: Belly Dancer op 208.
1: Summer 500.
0: En het leuke is aan de Summer 500, je kan op slam.nl helemaal checken wanneer jouw favorietje voorbij komt. Daar staat de hele lijst al. Behalve de top 3. Die kan tot het laatste moment, tot de ontknoping van de Summer 500 nog veranderen. Wil je daar je stem op uitbrengen? Dat kan nog steeds via Instagram, @slamofficial. Kan je daar op het polletje één van de drie kiezen. Dus de top 3 staat nog helemaal niet vast. Wie dat ook zeker heeft gedaan, denk ik, is Ronald. Die heeft sowieso gecheckt wanneer zijn favoriete track voorbij komt. Hij heeft op deze gestemd. En vanaf het eerste begin vindt hij dit een knijter. Alles klopt aan dit nummer. En nog los van het feit dat ik mijn vriendin ten dans vraag als ik dit nummer op de radio voorbij hoor komen, is het ook gewoon de zomerhit als je het mij vraagt. Dan hoop ik dat je even gecheckt hebt op slam.nl wanneer die voorbij komt, want het is tijd om je vrouw ten dans te vragen. Ja, op de nummer 207 in de Summer 500. Ik hoop dat ze thuis werkt of bij jou zit. Dit is Sam Veld, Summer on You. We were in

When I spent the summer on you. Samveld, Lucas en Steve. En Wolf, Summer on You in de Summer 500. Met zometeen een liedje wat gaat om... Ja, kan je dat al zeggen? Om 6 minuten voor 11? Gaat ervoor beffen.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
13: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
14: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
13: Voor pallets van 100 kilo?
14: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
17: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Odido. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Amerika en Iran hebben een voorlopige deal over een vredesakkoord en persbureau Bloomberg zegt te weten wat erin staat. Een van de 14 punten gaat over de straat van Hormuz, die gelijk na de ondertekening van het akkoord opengaat. Verder trekt Amerika $300 miljard uit om Iran weer op te bouwen. Oud-Kamervoorzitter Khadija Arif had een akkefietje met het bestuur van de Tweede Kamer, maar dat is bijgelegd. Er is een mediator aan te pas gekomen en daardoor is de zaak nu klaar, schrijft Kamervoorzitter Tom van Kampen. Het botste tussen de Tweede Kamer en Arif toen er een onderzoek kwam naar haar gedrag. De Universiteit van Utrecht is vannacht beklad met rode verf en er zijn ramen ingegooid, meldt de regionale omroep. Er wordt nog niet meteen begonnen met opruimen en schoonmaken, omdat de politie nog onderzoek moet doen. Het is nog niet bekend wie het gedaan heeft. De burgemeester van Utrecht noemt het een ongelooflijk laffe actie. En de baas van een bedrijf dat rondvaarten verzorgt in Japan moet 5 jaar de cel in. Een van zijn boten zonk 4 jaar geleden. Alle opvarenden kwamen om. 6 lichamen werden nooit gevonden. Het ongeluk kwam door nalatigheid. Een luik in het dek was niet goed dicht. En het luik was ook slecht onderhouden. Het weer van Weer Online. In het noorden en midden kans op regen. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen veel zon. Dan kan het plaatselijk 33 graden worden. En dat was het nieuws op Slam.
21: En dan de weeg af met Flitsmeister. Het is 1 minuut over 11. Ik draai hem om. Even vertraging melden ze nog. De A28 richting Zwolle bij Nieuwleuzen. Door een vrachtwagen met pech daar 50 minuten extra. En voor flitsers, check de Flitsmeister app.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later. Stereo Sunday is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
24: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De 500 lekkerste zomer.

0: 13 mannen staand op een vliegtuig. Welke het is, je hoort het zo meteen. Ook Harry Styles krijgen de Elton John en Dua Lipa. Dit is Cold Heart.
1: Yes.

0: Ja, ik weet het nog goed. Lekker meespringen met Koos Konijn op Robot Vakantiepark.
1: De Slam Summer 500.
0: Ja, het was de track van de kinderdisco in 2003, 2004. En eigenlijk nog steeds gaat die volgens mij wel goed. Ozone en Dracostandi T vinden we op 205 in de Summer 500. Wat ben je nou eigenlijk aan het zingen? Nou, Ozone komt sowieso uit Moldavië. Het is een soort samensmelting van het Moldaafs en het Roemeens. En ze zingen over de lindeboom. Dracostandi T is de liefde van de lindeboom. En die staat in Oost-Europa. En heel veel schrijvers, heel veel kunstenaren, die hebben een soort ode gebracht, ook dus Ozone, aan die lindeboom. Sterker nog, het is best wel een diepgaand liedje, dat Dracostandi T, want de verwijzing zit er ook nog in naar een symfonie van Mozart en ook naar een werk van de schilder Picasso. Dus eigenlijk ben je al die jaren in de minidisco een heel intellectueel liedje aan het zingen. Zometeen een liedje wat heel intellectueel is, tenminste, het gaat gewoon over beffen, maar het is heel cryptisch is het verwoord. Eerst nog Mr. Belt & Weasel, It's Not Right, But It's Okay op 200.

0: Het is goed voor je knuffelhormoon, dat heb je dus ook. En wat dat het meeste stimuleert, je knuffelhormoon, is inderdaad beffen. Waar Watermelon Sugar eigenlijk over gaat van Harry Styles. Trouwens, wil je dat doen? Wacht dan even een uurtje met tandenpoetsen. Want er kunnen kleine wondjes ontstaan op je tong dankzij tandenpoetsen. Dus dat moet even een uurtje achter elkaar zijn, want anders heb je grotere problemen. Zometeen nog David Guetta en Sam Martin, Lovers on the Sun komt eraan. En ook Pitbull staat klaar. Maar eerst wil ik je deze grap van Wil niet onthouden.
1: Beffen tot de dood volgt. Hoe heet dat? Liquidatie.
2: 202.
3: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Drie keer in de lijst en de hoogste notering vinden we op nummer 200 exact. Van de legend van de zomer waar een saxofoon in het liedje moet, want anders is het geen zomer. Bakermat en Bayana op 200 in de Summer 500. En zometeen Sophie Ellis Baxter. Komt eraan.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes! Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28 juni moet zijn. De Cathedral of Speed. Het motorsportevenement van het jaar. TT Assen. Maak deze week tijdens House in de Pauze kans om er het hele weekend bij te zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
1: Kippie.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
7: een ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.

0: Fancy, Fingy Bebel.
1: 10 minuten over 11:30. Tijd voor je slayweer-update van de vrienden van Weer Online. Heeft het een beetje effect, die zomer 500? Zeker weten. Natuurlijk, komend weekend wordt het bloedheet. En nu heb je wel wat wolkenvelden. Kans op een klein buitje. Maar vanmiddag is het hartstikke lekker en stijgt.

0: is dat, ja.
1: Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog één vertraging. Die vind je op de A28 richting Zwolle bij Nieuw-Leuzen. Tel daar dik een uur bij je reistijd op. 8 kilometer komt door een vrachtwagen met pech. En van Flitsers, check de Flitsmeister app.
2: Get on the floor!
3: Summer 500.
4: Jarno van der Wielen.
1: Met zometeen een nieuwe binnenkomer van Alok en Khalid. Dive into me. Ook de Superman Lovers komen er nog aan. De Sophia des Baxter.
4: 199.

feestje. Hoppatee, in de Summer 500 gedoken op 198. Hartstikke nieuw, Alok en Khalid en Dive Into Me. Trek de zwembroek maar aan, want zometeen gaan we lekker even wegzwemmen.

Kabommetje. Lekker bezig met zometeen nog Sigala in de lijst op 196. Came Here for Love. En eerst, de Superman Lovers leveren 100 plekken in. Maar nog steeds een mooie notering voor Starlight op 197.

Slam. Summer 500. 195.

195 in de Slam Summer 500. Thanks voor je stem op Chicane en Salt Water. Met zometeen om 12 uur gewoon weer de lekkerste lunchpauze van Nederland. 2 uur house in de pauze met een zomersrandje komt eraan. En jouw kans op tickets, weekendtickets voor de TT Assen. Eind juni kan je er al bij zijn. Hoor je de schurende motoren voorbij komen tussen 12 en 2. App dan gassen deze kant op. En voor je het weet heb je zo in de tas 2 weekendtickets om te gaan naar de TT Assen. Ook nieuw in de lijst. De remix gedaan door Jammy van Tame Impala's Dracula op 194.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 50.000, godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
10: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
11: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Nu Amerika steeds minder doet om Europa te beschermen, zie je dat veel Europese landen de gaten opvullen. Dat zegt NAVO-chef Mark Rutte. Amerika haalt onder meer vliegtuigen en schepen uit Europa terug, waardoor er lege plekken in de verdediging komen. Maar sommige zijn volgens Rutte al afgedekt. De politie in Utrecht onderzoekt een vernieling bij de Universiteit Utrecht. Vannacht zijn ruiten ingegooid en is een gebouw met rode verf beklad. Burgemeester Sharon Dijksma noemt het een ongelooflijk laffe actie, al is nog niet bekend wie erachter zit. De Universiteit Utrecht is al meerdere keren beklad door pro-Palestina-demonstranten. Het Louvre in Parijs is op. De directeur van het museum zegt dat het van binnen enorm verouderd is en dat er veel geld nodig is om dat aan te pakken. Het personeel probeert er nog het beste van te maken, maar ook daar is de rek eruit volgens de directeur. directeur. Bij de grote kunstroof in oktober bleek al dat het museum in Parijs erg kwetsbaar was. En de Tour de France gaat volgende maand van start zonder Wout van Aert. De Belg raakte geblesseerd aan zijn elleboog door een val tijdens een training. De wond is ontstoken, waardoor hij een nacht in het ziekenhuis moest blijven. Van Aert is teleurgesteld, want de Tour is een van zijn belangrijkste doelen van het jaar, zegt hij. Het weer van Weer Online. Vanmiddag is het zonnig en droog. Het is 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog tot plaatselijk 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
4: Dan de weg af met Flitsmeister, die wel nog twee vertragingen. De A27 richting Gorkum bij Everdingen. Daar verlies je 20 minuten, 4 kilometer, door een auto met pech. En de laatste is de A28 richting Zwolle bij Nieuwleuzen en brug over de Overijsselse Vecht door een auto met pech, daar een uur vertraging. En voor flitsers, check de Flitsmeister.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
20: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.

0: financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oef, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja,
5: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man?
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
5: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door TT Circuit Assen. Boost your summer.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, Sophie Tucker en ook Ilke Klein komt eraan binnen een paar tellen. Tot zo!
1: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat... Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
10: Hey jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
10: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
20: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
23: Houd ze in de pauze. En door je vrienden van Weer Online. Vanmiddag zijn de periode met regen, maar gelukkig ook de zon, ja. Het wordt 22 tot 25 graden. In het noorden krijg je iets langer te maken met bewolking, maar verder in het land is het lekker weer. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die wel nog één vertraging. Die vind je op de A29 richting Bergen op Zoom bij Numansdorp. Daar een kwartiertje bij je reistijd optellen. In de mix zometeen onder andere Rio, Sophie Tucker en Salif Keita. Dit is Madan.

Summer 500, die hele lijst, kan je precies zelf zien waar Rio staat, staat op slam.nl/zomer. En zometeen om 2 uur gaat die door. Maar voor 2 uur jouw kans op tickets voor TT Awesome eind juni weekend.

0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
1: Kijk op ben.nl.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren!
6: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Baasjes van huisdieren moeten van het kabinet beter beschermd worden tegen de rekening van de dierenarts. Die kan nu soms enorm hoog zijn, vooral bij spoedgevallen of buiten kantooruren. Er moet vooral beter gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld met een prijslijst op de site en in de wachtkamer, of door vooraf een schatting te geven. Het wordt warm en dat betekent dat het hitteplan weer van stal wordt gehaald. Morgen gebeurt dat. In het plan geeft het RIVM allerlei adviezen over wat je beter wel en niet kunt doen met het warme weer. Vooral ouderen en kinderen kunnen daar last van hebben. Zij moeten voldoende drinken. Boeren willen zo graag elektrische machines kopen dat er veel te weinig subsidie voor was. Daarom komt de landbouwminister met een extra zak geld van 15 miljoen euro. Dat zou nog steeds veel te weinig zijn om alle boeren te helpen die een aanvraag hebben gedaan. Maar de komende jaren moet er vaker geld voor beschikbaar komen. En de Turkse tv-zender TRT heeft een ervaren voetbalcommentator geschorst na een pijnlijke fout op het WK voetbal. Bij de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland haalde hij de twee ploegen door elkaar. Dat gebeurde doordat Iran in het wit speelde, wat normaal de kleur van Nieuw-Zeeland is. De man zette zijn fout nog recht, maar dat was te laat. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
11: Dankjewel. Iets over één. Situatie op de weg. Weinig aan de hand. Behalve grenscontrole op de A1. Dat is 6 minuten. En op de A12 richting Duitsland een kwartier. Zometeen meer zomerhits in de mix.
12: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
12: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door TT Circuit Assen. Boost your summer.

0: Over een uurtje gaan we door met de Slam Summer 500. En nu zomer hits in de mix. Dance to Trance zometeen. Nelly komt eraan. Eerst Marcel Jefferson. It is Move Your Body.
1: I want to see all the ladies out there.

40 minuten zitten gewoon weer in de grootste zomerhits. En gaan we lekker naar de nummer 1 tellen. Die nummer 1 is nog onduidelijk, net als de gehele top 3. Jij bepaalt via Insta. En dat is Slam Official. Mango Boys and We're Going to Ibiza in de zomermashup van Elaine Tiele, mixteres Elaine Tiele. Die ook achter Hauze in de pauze zit. En dan goed nieuws, dit uur ook nog kans op tickets voor de TT in Assen. 2 tickets voor het hele weekend hier te winnen. Hoor jij de motoren voorbij crossen scheuren? App dan gassen deze kant op in de Slam-app. Zo simpel is het. Hartwel komt eraan naar Shaft. Dit is Sway by Slam.

0: in de mix. We dachten van Lost Frequency. Zometeen de Zurp Addicted. Ook Milky en Blue Lagoon. Break My Stride. Komt eraan.
1: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Attap.
1: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.

0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
4: Oranje. Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Zie je nou wel, ze ruikt me.
15: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: Houd ze in de pauze.
20: Ouderwets lekker, dat is de buurvrouw ook natuurlijk. Hè. Het is 2:30, weer online weerbericht voor je. Zonnig en droog. Temperatuur 20 tot 25 graden. En morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog. Het wordt lekker benauwd met 27 tot 33 graden. Dan even kijken naar de vertragingen. Een grenscontrole op de A12, A15 Ridderkerk-Gorinchem voor de Noordtunnel 11. En de A20 richting Gouda vanuit de Hoek van Holland. Daar voor Rotterdam Centrum. Ongeluk gebeurt. 23 minuten. Nog een half uurtje de beste hits in de mix. Met misschien wel tickets voor de TT in Assen. Weekend tickets. En Will.i.am na Blue Lagoon. Break My Stride.

Het hele weekend kun je erbij zijn. Wij zijn erbij met House in de pauze. Dat is gezellig. Hoor jij de motoren voorbij komen? Heb dan gasten deze kant op. Oei, dat is duidelijk volgens mij, hij zegt. App gasten in de WhatsApp van Slam en ben er misschien wel bij.

0: de lekkerste lunch van Nederland. We zijn deze week aan het gassen naar Assen. Weekendtickets voor de TT in Assen te winnen. Ook met houden in de pauze daar. Hoor jij de motoren voorbij komen? App dan gassen deze kant op tussen 12 en 2. En aan de lijn Mika, 22 jaar uit Bijlen. Goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Wat vind je zo mooi, even in één zin, rondom motoren?
1: Gewoon het evenement en de motoren. Het is gewoon geweldig.
0: Mika, ik heb goed nieuws. Jij bent erbij!
1: Ja!
0: Twee weekendtickets zijn voor jou. Het hele weekend ben je erbij, maat. Gefeliciteerd!
1: Dankjewel.

0: Lekker corny, maar wel lekker dus. Aha, Take On Me in de remix. Gemaakt door mixteres Elaine Thielen. De dame die ook deze mix maakt. Hou ze in de pauze voor de woensdag. Applaus. Morgen, laatste van de werkweek, zijn we terug tussen 12 en 2. En zometeen verder met de zomerhit. Slam, coming up. Allemaal op nummer. Zometeen Jennifer Lopez komt eraan. Ook Kate Ryan. En Martin Garrix. Zomerhits onderweg. Slam.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door TT Circuit Assen.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
4: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
13: Oranje. De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
15: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Er mag gewoon gevlogen blijven worden op Rotterdam en Eindhoven, ondanks dat de luchthavens geen natuurvergunning hebben. Er komt wel een limiet hoeveel stikstof ze mogen uitstoten, maar die is gelijk aan de regels die al golden. De regels gelden tot en met volgend jaar. Als er te veel wordt gevlogen, kunnen ze er boetes voor krijgen. Zoals verwacht heeft het Europees Parlement een plan goedgekeurd om afgewezen asielzoekers terug te sturen. 2/3 van de parlementsleden stemden voor. Dat betekent dat EU-landen buiten de Europese grenzen centra mogen opzetten waar afgewezen asielzoekers op hun terugkeer moeten wachten. Nederland wil dat. Een man die 4 jaar geleden een groep carnavalsvierders doodreed in Wallonië moet 27 jaar de cel in. De man reed ruim 170 km per uur in de bebouwde kom voordat hij bewust op een menigte inreed. De straf van 27 jaar is gelijk aan de eis van het OM. De advocaat van de man vroeg om een celstraf van maximaal 25 jaar. En FC Twente moet in de tweede voorronde van de Europa League naar Servië of Hongarije. Twente is gekoppeld aan de winnaar van Vojvodina Ferencváros. Die twee ploegen spelen begin juli tegen elkaar in de eerste voorronde. De wedstrijden van FC Twente zijn op 23 juli in Enschede en op 30 juli in Servië of Hongarije. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Met zometeen in de Slam Summer 500 een rapper, zanger die ook op straat drugs heeft verkocht. Die hoor je zometeen op 193. Eerst even kijken naar de wegen. 3 langste vertragingen. Beginnen met de A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan 13. A12 grenscontrole 12 minuten. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor een klein polderplein. Ongeluk gebeurt daar 11 minuten. Dat was het.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
18: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op busvan.nl.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
18: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
21: Unleash your energy. Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
22: Stereo Sunday
21: is your fun day. Get your tickets op stereosunday.nl.
15: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
23: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
24: Oh, heerlijk hier, hè?
25: Ja, eindelijk even niks.
26: Dit is echt nice.
27: Hola, le pongo dos cervezas.
28: Hola, señor. Sí, 2 bier.
26: Voor mij?
24: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
28: Por favor.
24: Proost. Proost.
29: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
16: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Thomas van Empelen.
0: Ja, de boy is, het wordt alleen maar zomerser en zomerser. Zometeen Kate Ryan uit België komt eraan. Eerst een guy, dit is op straat. Drugsdeal, de Pitbull met J-Lo. Dit is On The Floor. Boost your summer.
1: 193.
30: J-Lo.

0: Summer 500. Kate Ryan en Deschanté.
1: Summer 500.
0: Geëindigd in deze editie van de Slam Summer 500 op 192. Dat zijn 63 plekken erbij voor Katrien Verbeek. Ja, dan weet je op ze meteen ook wel dat het geen Franse dame is, maar een Vlaamse fabriek. Bij haar werd de muziek met de paplepel erin gegoten. Haar tante gaf lessen voor conservatorium en die leerde dan Kate Ryan, Katrien Verbeek dan weer piano en gitaar spelen. En blijkbaar ook een klein beetje zingen. Hey, dan is het tijd voor een van de 132 nieuwe binnenkomers in deze Slam Summer 500. Het is een track die al 12 jaar op de plank lag en bijzonder is opgenomen in 2014. En toen heeft Martin Garrix uiteindelijk de plaat wel een keer gespeeld op Ultra Miami in 2015. Alleen daarna begon het getouwtrek tussen platenmaatschappijen. Iedereen wilde er geld aan verdienen, bladibladibladibla. En uiteindelijk, dit jaar, begin dit jaar, had Martin Garrix gedacht, ja, weet je wat, het is er tijd voor. Een billboard geplaatst in de Dominicaanse Republiek met Hi Ed, can we please release our song XX Marty? En kort daarna kwam hij uit. Eindelijk, ik zei het al, een van de 132 nieuwe binnenkomers in de lijst. Bedankt aan jouw stem. 191, repeat it, Martin en Ed Sheeran. Stay.

Slam Summer 500. Nummer 190.

Vanavond 8 uur, de 500 grootste zomerhits op je radio. Dr. Alban en It's My Life geëindigd in deze zomerlijst op 190. Mooi verhaal, dit is een echte tandarts. Ja, hij heeft tandheelkunde gestudeerd. Moest ook wel, want zijn pa was namelijk huisarts. Dus ja, van arts naar arts. Uit een gezin van 10 kinderen komt hij. En ik zou dan, als ik 10 kinderen zou maken... Ik bedoel, al die ellende van 10 kinderen, dat opvoeden, verschrikkelijk. Maar dan zou ik de ene kind een bakker maken. De andere een huisarts. De andere een supermarkt laten runnen. De andere een tankstation. Dat je gewoon alle belangrijke dingen in het leven eigenlijk dan gefixt hebt met je kinderen. Dat zou toch fantastisch zijn. Hey, dan door met een track die inmiddels alweer 4 jaar oud is. Het was de grote wereldwijde doorbraak voor James Hype. Geëindigd in de Slam Summer 500 op 189.

0: Richting de zomer met de Slam Summer 500 Plahiti. En de Summer is Magic. Gezongen door een zangeres trouwens. Ik vind het als een vent klinken, maar... Giovanni Bertola, en treurig verhaal, die durfde namelijk niet op een podium te staan. Dus het waren altijd mooie zangeresjes die het werk voor haar deden. En ze had al een paniekaanval als ze naar een podium keek. Alleen nog niet eens erop stond ongeveer. Dus het waren altijd playbackende meisjes. Hey, dan zometeen een track. Dat is een guy die tegenwoordig helemaal in de heren is. En dat is omgeslagen in Miami. Daar had hij een uitverkocht concert. Een grote artiest. Alleen midden in dat concert begon hij opeens te preken naar God. En ontstak ook nog eens een keer een roze neonkruis. En had het alleen maar over de Heere Jezus. En welke artiest het is, je hoort het zo meteen hier bij Slam. En de zomer komt eraan. En we gaan wat moois doen.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Vanaf zondag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. Doei. Live happy.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Oh. Goedemorgen allemaal!
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28...

0: motoren door de show knallen. App gassen naar de studio. En wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: vgzcircuit.com.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
6: Het is iets over 2:30 weer online weerbericht voor je. Aardig zonnig en ook droog. 20 tot 25 graden en morgen dan wordt het benauwd lekker. 27 tot 33 graden, maar dan kan ook af en toe wat. Ja, er staat hier zonnig en droog, maar het is ook gewoon regenachtig. Dus volgens mij klopt er geen reet van dit weerbericht van Weer Online. Maar het is, ja, je moet maar iets vasthouden in dit leven, weet je wel. Dan even kijken naar de wegen. Een vertraging die opvalt. A73 Nijmegen Maasbracht. Voor Grubbenvorst, ongeluk gebeurt 10 minuten. Get on the floor!
7: Summer 500. Thomas van Empelen.
6: Ja, mooi. Deze guy begon dus 4 jaar geleden opeens helemaal over God te eilen in een concert. Iedereen liep weg. Farruko, dit is Peppas.
8: 187.

185 in de Slam Summer 500. Eminem Houdini. En Eminem bespaart tegenwoordig veel geld. Of zoals hij het zelf zegt: I save a lot of money not buying drugs anymore. Er gaat wel geld zitten in iets anders, namelijk zijn autocollectie. Hij heeft 3 Ferraris en 4 Porsches die ieder jaar langs de APK en onderhouden mogen worden. Dus er gaat een hoop geld in zitten nog steeds. Eminem Houdini 185, dan door naar 184. De zomerhit in 2014, gemaakt op de zolderkamer. Gemaakt door Robin Schulz, Lilywood en The Prick. Dit is Prayer in...

0: 13 plekken. Dankjewel voor je stem op deze. Geëindigd in de Slam Summer 500 op 183. Ja, en dan, het heeft echt geen reet te maken met de zomerlijst. Maar ik vond het een heel goed bericht. Namelijk, de politie heeft zondagmiddag bij de Albert Heijn in Maarsen een 23-jarige winkeldief opgepakt. Die probeerde te frauderen bij de zelfscankassa. Komt-ie. De man had voor €1.193 aan boodschappen in zijn wagentje geladen en betaalde alleen een bakje vanillevla van 35 cent. En hij is betrapt. Ah. €1.193 proberen af te rekenen. Ja, of niet dus eigenlijk. Proberen te jatten door een vanillebakje van 43 cent af te rekenen. Mooi man. Door met de zomerhits. Wat dacht je van deze? Een track die uiteindelijk tot stand komt omdat er zoveel tracks over de oostkant van Amerika gingen. Maar eigenlijk heel weinig over de westkant. California. Katy Perry en Snoop Dogg maakten daar verandering in. California Girls vinden we op 182 in de Slam Summer 500.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: geëindigd in de Slam Summer 500 op 182. Met zometeen het werk die ontstond als een cadeautje voor zijn DJ-vrienden in de club. Uiteindelijk werd het een hele grote wereldhit. 152 plekken erbij. Zometeen voor een plaat die gaat over geiligheid. Slam. Coming up. Kan ik ook niks aan doen. En ook zometeen deze. Bengal Boys in de Slam Summer 500. En Frankie staat er ook in. Zometeen.
1: Slam. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
11: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Zie je nou wel, ze ruikt me.
16: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja?
20: Serieus?
19: Wat een geld!
21: 18.000, godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: Nieuw, de bonustrekking.
22: één op de vijf postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechter heeft twee studenten veroordeeld die een medestudent hadden mishandeld. Het slachtoffer komt uit Egypte en kreeg ook allerlei discriminerende opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Het gebeurde eind vorig jaar tijdens een borrel in Amsterdam. De studenten hoeven niet de cel in, maar moeten wel een taakstraf doen. De burgemeester van Geelse en Rijen maakt zich zorgen om de bewoner van een huis waar vannacht brand was. Iedereen hoopt het beste, maar vreest het ergste, zegt hij bij Omroep Brabant. Een speciaal brandweerteam gaat naar de bewoner op zoek. Het is niet duidelijk wanneer ze het huis in kunnen, want dat is deels ingestort. De Russische tekenaar van spotprenten, die eergisteren werd doodgeschoten in Polen, lijkt slachtoffer van een politieke moord, zegt de Poolse premier Tusk. Het zet volgens hem de internationale verhoudingen ook onder druk. De tekenaar was naar Polen gevlucht om zijn veiligheid. Hij maakte karikaturen van president Poetin. Inwoners van Griekenland kunnen vanaf nu naar een website met de prijzen van supermarkten. Ze kunnen daar precies zien waar een artikel het goedkoopst is. De site is op poten gezet door de Griekse regering. Die wil de bevolking zo een handje helpen. Nu alles zo duur is door de hoge inflatie. En dan nu het weer van Weer Online. Periode met regen, ook zon. In het midden en zuiden 22 tot 25 graden, in het noorden 20. En morgen boven de 30 graden in het zuiden. In de loop van de dag ook kans op onweer. En dit was het nieuws op Slam.
3: Hey, dankjewel. Iets over drie. Situatie op de weg. Het is redelijk druk. 40 kilometer. Dit zijn ze vanaf een kwartier. Eerst op de A15 Gorkum-Ridderkerk voor Alblasserdam. Aansluit in 19. De A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum 21. En de N36 Dedemsvaart richting Almelo voor Wierden-Noord. Ongeluk gebeurt 16 minuten.
4: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Ook bij Plus. Plus spare ribs. 500 gram. 3,99. We doen met je mee. Plus.
25: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De 500 lekkerste zomerhits volgens jou. Dit is de Slam Summer 500. Thomas van Empelen.
5: Ja, we beginnen met een trackie dit uur van Mouse T. Hij maakte hem voor zijn mede-dj's als grappie. Uiteindelijk werd het een wereldhit. Het begon als horny track, het werd horny night.

even zeggen, het enige wat ik in mijn laptop nog heb staan, oude laptops, is verdwaalde foto's of zo van vroeger. Uit een tijd dat ik er toch echt slechter uitzag dan nu. Calvin Harris die heeft deze plaat gewoon een paar jaar later nog een keer teruggevonden op zijn laptop. En dacht, weet je wat? Ik ga hem uitbrengen. En zo geschiedde een van de zomerhits uit 2021. En nieuw in de Slam Summer 500 gestemd. Deze editie, want vorig jaar stond hij er niet in. 180, Calvin Harris, By Your Side. Nu 179, The Bango Boys.

kunnen zijn dat hij daarom ook wat gestegen is deze editie door een Indiaanse klik, farm of een familie. 177 plekken erbij voor de Bengal Boys en We Like to Party in deze editie van de Slam Summer 500, 179. Hey, dan een guy die is al 11 jaar bij Slam. Hij heeft zijn eigen concept Flow, wat hier begon op de radio, inmiddels nu de Ziggo Dome gedaan met 15.000 man. En volgens mij is het nog lang niet klaar met deze Frank Ketelaar. Oftewel Frankie Rizzardo. Dit is zijn zomerplaat Shinjuku. En dank aan jouw stem en nieuw binnen in de lijst. Wat logisch, hij komt van dit jaar. 178. Dit is de Slam Summer 500.

Deze moet erin, anders is het geen goede zomerlijst. Dat is niet mijn tekst. Maar wel die van Kimberly, die stemde op deze. Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Geëindigd in de Slam Summer 500 op 177. En toch niet te veel opgestemd. Namelijk 143 plekken eraf voor deze. Het werk die eigenlijk heel melancholisch is over een pil nemen en jezelf vinden. Bladibladibladibladibla. Zomerhits op je radio. Slam Summer 500, dagje van deze. 176. Ramdo Project, King of My Castle.

uit de tijd dat je gewoon nog een krant las in de trein. Dat moet toch leuker zijn geweest, weet je wel? Van heb jij de Volkskrant gelezen en dan krijg jij van mij de Telegraaf en dat doorgeven zo. Laten we eerlijk zijn, dat doe je niet met je telefoonscherm. 1999, Venture Project. Slams nummer 500 gaat verder met zometeen de guy die doorbrak met dank aan een Boiler Room set in 2024. En de track die de allereerste Grammy won voor beste rap song.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
14: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
15: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
16: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
20: Honor the craving.
21: Domino's.
22: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
23: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
24: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
25: Ah, nee hè.
26: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
25: Ja, weer eens.
26: Nou, pof jij even?
25: Oh ja?
26: Ik heb net koffie gezet.
25: Lekker.
26: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten.
27: Je voelt je

0: van meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Ik zou deze reclame graag aan de hoogste boom willen knopen. Maar goed, het is 1 over half 4 weer online weerbericht voor je. De weerbericht is aangepast, gelukkig. Er klopt nu wel een reet van. Periode met regen, maar ook zon in het midden en zuiden is het lekker. 22 tot 25 graden in het noorden. Op dit moment zo'n 20 graden. Langzaamaan koelt het af. Morgen dan wordt het lekker benauwd. 27 graden in het noorden tot 33 graden in het zuiden. En aan het eind van de middag onweersbuien. En dan even kijken naar de wegen. Het begint wat drukker te worden. 86 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 20 minuten. Eerst op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Hoevelaken 21. A2 Utrecht Den Bosch. Voor Waardenburg daar 20. En de N57 Ouddorp Rotterdam. Voor de A15 afrit Brielen. Daar 27 minuten.
5: Get on the floor.
6: Summer 500.
7: Thomas van Empelen.
4: Oeh, daar gaan we met zometeen Yves Gwen Stefani. Let me blow your mind. Eerst doorgebroken tijdens een Boiler Room set in 2024. Morgan Seatree.

De Slam Summer 500. Dan mocht je denken, god, is mijn favoriete zomerplaat al voorbij gekomen. Meelezen kan, slam.nl. Yves, Gwen Stefani, een samenwerking die één keer was en daarna ook nooit meer in 2001. Let Me Blow Your Mind, geëindigd op 174, toch netjes, 75 plekken erbij. En ze wonnen samen met deze track de allereerste Grammy in de categorie Best Rap Song. Dat deden ze goed allemaal. Zometeen een guy die komt eigenlijk uit een watersportfamilie. Om precies te zijn, waterpolo. Dat klinkt heel chic door het woord polo erin. Hij heeft ook nog in het nationale team gezeten in Jamaica. Wie dat is, hoor je zo meteen. Een gigantische zomerhit komt eraan. Eerst een remix van een classic. Groove Yet, nieuw in de lijst. Selfie, Alex Baxter, 173.

Slam. Summer 500. 172.

De zomer van 2006. Een van de laatste zomers dat ik nog met mijn ouders mee ging op vakantie, weet ik nog. Al het hopen dat we bij de McDonald's gingen stoppen onderweg, weet je wel. Jan de Paul en Temperature. Geëindigd in de Slam Summer 500 op 172. En Jean de Paul die komt dus uit een echte waterpolo-familie. Dat is een beetje iedereen daar. En hij speelde zelf tot zijn 21ste in het nationale team daar. In Jamaica. Uiteindelijk heeft hij toch muziek boven sport verkozen. En aan de andere kant, relevant blijven in de muziek is ook wel echt een sport. En dan gaan we naar een Oost-Europese klapper uit Roemenië. Ik weet niet, begin dance had je opeens allemaal artiesten uit Roemenië die qua dance allemaal deze kant op kwamen. En achter het vrolijke saxofoontje zat ook wel een treurig verhaal namelijk. Van de volgende zangeres was de vriend ook haar manager. En die is het verhaal, trok toch wel aardig wat geld bij haar weg. En Alexander Stan, als de zangeres waar ik het over heb, die moest dan aan haar manager, haar vriend vragen, mag ik alsjeblieft wat kopen? En uiteindelijk had ze het geld echt nodig en heeft hij toen ook nog eens een keer haar in elkaar geslagen. 2 jaar na het uitkomen van deze track. Grimmig. Daarna is ook nog een anti-huiselijke geweldscampagne gedaan. Gelukkig. Alex Tennerstan, die grote zomerhit uit 2011. 171 in de Slam Summer 500. Mr.

Max laat weten in de Slam App dat hij aan het genieten is van al die zomerhits op de radio. Maar dat het zonnetje nog wel even door mag komen. Goed nieuws morgen. Tussen de 27 en de 32 graden. En dat is wat ouderwets benauwd. Dus een tippie voor jou ook. Hou ramen en deuren gesloten morgen. Klein ventilatieroostertje open. Dan zorg je ervoor dat de hitte buiten blijft en dat het lekker koel binnen is. Hey, dan de vredespijp. Calvin Harris had ruzie met de Katy Perry. En dit was de plaat waarop alles weer goed kwam. 169. Calvin Harris.

0: Big Sean Fields in de Slam Summer 500, geëindigd op 169. Zometeen een track die ervoor zorgde dat het toerisme in Ecuador verdubbelde. Welke track zou het zijn? Die hoor je zo. Slam coming up. Ja, misschien wel deze, hè? Dat zou zomaar kunnen, ja. Ook Sam Veld is erbij in de Slam Summer 500. En ook Daddy Yankee.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
7: Kippie.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
13: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Op een weg bij Almelo zijn twee vrachtwagens frontaal op elkaar gebotst. En daarbij zijn zeker twee truckers gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de weg is helemaal dicht om de wrakken weg te slepen. Vrijdag was er ook al een ongeluk op die weg. En daarbij vielen doden en een zwaar gewonde. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank vond hem eerder wel schuldig. De boot botste bijna 4 jaar geleden op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Het bedrijf achter het omstreden afslankmiddel Ozempic is gehackt. De daders hebben een vracht aan informatie gestolen en dreigen die te verkopen aan concurrenten. Ze vragen $25 miljoen om dat te voorkomen. Het is niet duidelijk of het farmaceutische bedrijf ingaat op de eis van de hackers en het losgeld betaalt. Justitie wil een man uit Schiedam ruim 5 jaar de cel in hebben voor betrokkenheid bij de invoer van coke. Hij werkte als planner bij een containerbedrijf en zou criminele informatie hebben gegeven. Die konden daardoor duizenden kilo's coke binnensmokkelen via de Rotterdamse haven. Door een deal met justitie is de eis lager dan normaal. En dan nu het weer van Weer Online. Droog vanavond en op veel plaatsen is het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Dan gaat de temperatuur morgen weer flink omhoog. 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel, iets over 4. Situatie op de weg. De middagspits, de woensdagmiddagspits is begonnen. 150 kilometer staat er. Dit zijn de langste 3. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg. Daar 3 kwartier extra. De A15 Ridderkerk Oostvoorne voor Oostvoorne. Daar 40 minuten extra. En de N57 Ouddorp Rotterdam voor de A15 afrit Brielen. Daar 1/2 uurtje extra.
21: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
22: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
23: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De 500 lekkerste zomer.

0: draait zo meteen de zomerhit van Sam Veld. Eerst een track die het toerisme voor Ecuador op een gegeven moment verdubbelde. Nou, welke track zou dat zijn? Van een paar Duitsers die er zelf nooit waren geweest. Het is Sash, Ecuador.
1: 168.
2: Y venga conmigo.

te bedenken dat als straks de straat van Hormuz echt open gaat, als er een deal is tussen Iran en Amerika, dat we dan weer wat goedkoper kunnen tanken. Dat iets wat zoveel duizenden kilometers verderop gebeurt, zoveel impact heeft bij ons in de portemonnee. En Daddy Yankee, Gasolina bij Slam. Iets wat heel veel invloed in zijn leven heeft gehad. Dat is, ja, het is een beetje grimmig. Hij is dus in zijn been geschoten met een Kalashnikov in zijn jeugd. Daddy Yankee. En daarom is hij dus het muziekpad opgegaan. Hij wilde namelijk prof honkballer worden. Uiteindelijk heeft hij dan wel reggaeton de wereld ingeschoten. Dan wel zo gezegd. Prachtig.

alweer, ik vind het ingewikkeld soms, maar alweer 2 jaar oud is. Passa! 100 plekken eraf, maar toch nog op een mooie plek in de Slam Summer 500. Too cool to be careless, geëindigd.

0: Daft Punk en Pharrell hier op de zender. Zomerhits die de klok slaan. En deze steeg. Ja, je mag bij de Belastingdienst altijd toch wel omhoog afronden, toch?
1: Met de Slam.
2: Summer 500.
0: Dan zeg ik even gemakshalve 300 plekken erbij voor deze Get Lucky. Daft Punk, Pharrell op een mooie 164. En dan nu eentje, ja, je wordt je heel blij van, het origineel is Push the Feeling On. En op zich is die wel redelijk in stand gebleven. Wel, jammer genoeg, 41 plekken eraf voor deze Rhyton Nightcrawlers. Dit is Friday op 163.
3: Hey Slam, you know we finally here, right?
4: Well,
3: it's Friday then.

0: Dit is er zo eentje, een van die 132 nieuwe binnenkomers in de lijst. Marshmello, Portugal Man en Phoenix. Soms ook omdat tracks nieuw worden herontdekt als zomerplaat. Maar ook best wel vaak omdat ze ook gewoon nieuw zijn dit jaar. Ja, in dit geval was dat zo. Dan zometeen een guy die na zijn dood gewoon nog twee nummer 1 hits wist te scoren. En een ervan hoor je zometeen Mo Money, Mo Problems bij Slam.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren!
5: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor vaderdag? Voor de makers.
15: Praxis.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's. Kom ook tijdens het WK naar Kippie. En scoor de Kippie voetbal.
20: Kippie.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
6: Het is niet koud buiten, maar wel een beetje winderig op sommige plekken. Langzaamaan koelt het af naar een graad of 16. Dan morgen, dan wordt het lekker broeierig warm. 27 graden in het noorden tot 33 in het zuiden. Ik zei het al, het wordt humidity is hoog, oftewel lekker broeierig. Echt wel van het Nederlandse zomerweer waar iedereen over kan klagen. Dat is morgen. Af en toe wel zon, later morgen in de dag kans op onweersbuien. Maar gelukkig wel zomerhits op je radio. Dan even kijken naar de weg langs de drie. Eerst op de A2 Utrecht Den Bosch voor Waardenburg vanuit Culemborg. Daar 34 minuten. De A12 Oude Rijn Arnhem voor Houten Oost. Auto met pech 26 minuten. En de langste vertraging van dit moment. Ridderkerk Oost-Voorne voor de Dintelhavenbrug. Vanuit Rozenburg daar 1 uur en 4 minuten extra. Ongeluk gebeurt met een vrachtwagen. De afrit is dicht. Beter kan je keren op de afrit Havens 5500. Dat gaat duren tot 10 uur vanavond. My god.
7: Get on the floor. Weppa.
8: Summer 500.
9: Thomas van Empelen.
6: Ja, dan Biggie Smalls. Die wist 2 nummer 1 hits te scoren na zijn dood. Dit is er eentje. Mo Money, Mo Problems. Notorious B.I.G. 161.

dag van de zomerhit The Root en Sandstorm. Onder andere opgestemd door Timo. Die liet weten dat hij de hele wereld heeft rondgereisd met deze twee op zijn MP3-speler. Geëindigd in de Slam Summer 500 op 160. Zometeen de track. Ik denk dat het liefste is wat je ooit kan doen voor iemand, is een track die uiteindelijk ook een hit wordt. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Dan vernoemen naar iemand die je lief is. Zo ook zometeen Lola's team. Dat is dus vernoemd naar Lola, de echtgenote van de producer die de plaat maakte. Zometeen Shapeshifters. Lola's team in de Slam Summer 500. En eerst een track. Ik heb het niet gecheckt, maar waarschijnlijk hebben er heel veel vrouwen opgestemd. En daarom ook een nieuw binnen in de lijst op een mooie 159. Hij was hier in Amsterdam natuurlijk. En voor al die concerten nog een bedankje gestaan in het Parool. Harry Styles, dit is American Girls in de Slam Summer 500.

eigen plaats samplen. Het kan zeker. When Love Takes Over werd deze plaat One in a Million. Bieber Wexa en Getta hierbij Slam. In de Slam Summer 500. En die Bieber Wexa die kreeg tijdens het zingen van deze plaat 3 jaar geleden geen slipje naar haar hoofd gegooid. Ook geen roos of wat zei je, een teddybeer. Nee, een telefoon naar haar hoofd gegooid. Dat is toch van alles wat je dan kan verwachten wel het minste. Zeker als dan zo'n oude Nokia zou zijn. Weet je, die komen toch hard aan. Hey, dan een trackie. Het is de hoogtijdagen van de beef in de rap. Alles werd besproken en uitgeschreeuwd bijna in de heftige disses. Bijvoorbeeld deze. Er zit Christina Aguilera zit erin, Britney Spears, NSYNC. En het gaat ook nog over Pamela Anderson. 156 in de Slam Summer 500. Eminem en The Real Slim Shady.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja?
8: Echt serieus? Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
16: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28

0: show knallen, app gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Top

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Het voorarrest is verlengd van twee verdachten van de verwoestende explosie in Amsterdam-Osdorp donderdagnacht. Er vielen 7 gewonden en zij zaten daar ook bij. 1 zou een been en een arm kwijt zijn en ligt op de intensive care. Ze worden verdacht van voorbereidingen voor plofkraken en het veroorzaken van de explosie. Het is nu bekend wie vannacht het gebouw van de universiteit in Utrecht heeft vernield. Een Palestijnse actiegroep. Ze hadden alles gefilmd en de beelden op Insta gezet. Ze schrijven, we gaan net zo lang door totdat de Palestijnen bevrijd zijn. Bij de vernielingen zijn verf, hamers en brandblussers gebruikt. Oekraïne krijgt opnieuw wapensteun van Nederland. Het gaat dit keer om een bedrag van €500 miljard... heeft defensieminister Jazilgus haar Oekraïnse collega verteld, die hier nu op bezoek is. De helft van het geld is bedoeld om drones te kopen. En van de andere helft worden onder meer raketten en luchtafweer gekocht. In Rotterdam en omgeving zijn pallets met kwark, yoghurt en melk midden op straat gedumpt, is te zien op foto's bij Rijnmond. Het gaat om pakken die allemaal over datum zijn en de politie heeft geen idee waar ze vandaan komen. Wegbrengen van zuivel die over de datum is kost geld, dus misschien heeft het daarmee te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog en op veel plaatsen lang zonnig. Morgen 27 graden in het noorden, 33 in het zuiden. In de loop van de dag wel kans op onweer. En dit was het nieuws op Slam.
5: Robert-Jan, dankjewel. Het is 5 uur geweest. Dat betekent dat er een nieuwe Slam middagshow aan zit te komen. Gezellig. En de Summer 500 gaat ook gewoon door met zometeen Usher en Pitbull en Bellini. Samba de Janeiro.
6: Lekker.
5: Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 70 vertragingen, 250 kilometer in dit zijn de langste. A2 richting knooppunt Empel tussen Sint-Michielsgestel en Empel, de hoofdrijbaan. 30 daar. A12 richting Arnhem tussen Oude Rijn en Houten-Oost, parallelbaan. Door een auto met pech daar 35 minuten. Een flink op de A15 richting Oostvoorne tussen Rozenburg Centrum en Veerpont Engeland. Daar 1:06 door een ongeluk met een vrachtauto. Naar verwachting is de weg daar dicht tot 10 uur vanavond. En de laatste in het overzicht, A73 richting Maasbracht. Tussen Kuik en Rijkenvoort, daar 30 minuten.
6: Flitsers, A1 Amersfoort Eemnes, 41,9. A2 Weert Echt bij L, 206,1. A4 Leidamsterdam bij Leimuidenbrug, 17,3. A7 Groningen-Drachten bij Leek, 182. Een flits op de A12 Utrecht-Gouda bij Reewijk, 32,3. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Ridderkerk, 27,6. En de laatste op de A28 Hogeveen-Assen bij Bijlen, 107.

0: spaartijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slimme om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Patrick, Erik, Jan en Julia.
7: En die Summer 500 die dendert lekker door tot 8 uur vanavond met Usher zometeen. En Blini, daar hoort een dansje bij, toch, Jul?
8: Ja, mijn favoriet.

0: Thank you, DJ.
1: Yo, jongens van de middagshow.
2: Een hele goede middag, mensen van Slam. Welkom bij de gloednieuwe middagshow met Patrick, Julia en Erik-Jan.
3: Patrick, Erik-Jan

0: Bellini en Samba de Janeiro zojuist. En Asje hoorde je net, Pitbull, DJ God is Fallen in Love op 154. Het is een lijst om je op te warmen voor de zomer die zondag begint. Het is een lijst waarvan je, ja, waarvan je kunt genieten, maar ook wel kunt lachen. Is er jullie wat opgevallen de afgelopen twee tracks, jongens?
1: Nee.
0: Er wordt in de beide tracks die we net gedraaid hebben op het eind gelachen.
2: Oh zo, ja, dat is verschrikkelijk.
0: Dit was Bellini.
3: Samba!
0: Een beetje ongemakkelijk lachje. Ja, en Usher net ook.
4: Yeah! Thank you, DJ.
2: Ja, maar dit was echt lachen.
0: Dat was echt lachen.
2: Maar die eerste zou je zijn.
0: Hebben jullie nog een beetje gelachen vandaag, jongens?
2: Ik zit met een moeilijk verhaal. Oh. Ik heb zo'n windscherm in mijn auto. Dat als je open rijdt... Dan, anders dan je denkt, Jules, is het niet dat het scherm extra wind genereert... maar dan wordt het dus windstil in je kuipje.
3: Ja, in je cabrio.
2: Alleen de pootjes zijn afgebroken aan één kant. Dat is een welbekend probleem. Maar je kan van alles bestellen van dat ding, behalve die pootjes. Dus, alles geprobeerd, hè. Claude, ChatGPT, noem maar op. Ja. Nergens te vinden. Oh. Dus nu moet ik dus als een echte Willy Wortel... kijken hoe ik nieuwe pootjes daarin kan boren.
0: Ja,
2: dat zijn wel... Daar ben ik eigenlijk de hele middag bezig geweest.
0: Dat zijn wel problemen.
3: Koop je toch gewoon een nieuwe?
0: Een nieuwe auto, zeg jij.
3: Ja.
0: Ja.
2: Nee. Maar die dingen zijn super duur. Oh, 400 euro.
3: Oh, maar ben je erop gaan zitten? Wat heb je er gedaan?
2: Waarom zou ik op een windscherm gaan zitten?
3: Waarom ben je het pootje af?
0: Nou, ik zit je wel doen ook, hoor.
2: Nee.
0: Ik heb een wild weekend heb. Maar misschien luistert er wel een automonteur die je even aan de brand kan helpen.
2: Ja, dankjewel.
0: Met je windscherm, dat zou natuurlijk fijn zijn.
2: Merci. Ja,
0: nou,
3: koop gewoon een auto met een dak.
0: Dat kan natuurlijk ook, ik ben van probleem af.
2: Hoe was jullie dag?
0: Ja. Nou, fijn in ieder geval dat we even op de hoogte zijn van jouw dagelijkse problemen hier.
2: Dankjewel.
0: Wij hebben vanmiddag contact met de Oranjebus, jongens.
2: Yes!
0: Dit is natuurlijk een gigantische oranje dubbeldekker onderweg in Amerika van Dallas naar
2: Houston. Geen probleem.
0: We hebben onze S ter plaatse straks aan de telefoon. Die gaat ons even updaten hoe de sfeer is daar in Amerika. Welkom bij de middag.

0: wel betalen. 300 miljard volgens de verhalen. Die sancties zijn ook niet meer van kracht. Erop gesproken, morgen zonnekracht 8.
1: De Slam Middagshow.
2: Ja, laten we hopen op een beetje vrede inderdaad. Dat zou lekker zijn daar. En morgen wordt het bloedje verziekend heet. Er komt een nationaal hitteplan.
0: Ja, water drinken, gordijnen drinken.
2: Denk een beetje om de oudjes natuurlijk ook. Laat geen kinderen en honden in de auto. Denk er een beetje om. Ja, je lacht erom, dat gebeurt, hè?
0: Ja, ik weet het, jongen.
2: Wat dan wel grappig is. Nou ja, grappig. Maar het is vandaag ook nog eens de internationale dag voor de bestrijding van woestijnvorming en droogte.
3: Dat is echt grappig, ja.
2: Dat vond ik wel grappig, dat dat weer vandaag is.
0: Dat is, hoe heet het plan was met dikke hol, dikke nog wat? Dat je van die kuilen moet graven, dat het groen wordt. Earth digging, dikke. Jullie zitten mij aan te kijken, waar heb je het over?
3: Geen idee.
0: Iets met groen.
2: Oké, nou dat is dus vandaag de internationale dag voor de bestrijding van de woestijnvorming en droogte. Wat ik ook zag in het nieuws net, jongens. Schiphol die gaat waarschuwen voor deze zomer. Dat doen ze wel vaker. Maar ze gaan nu waarschuwen voor lange wachttijden. Weet je nog, de coronatijd?
0: Ja.
2: Dat je daar in een tentje bij Schiphol Plaza buiten stond te wachten.
0: Superlijp.
2: Omdat het zo druk was. Ze hebben een nieuw entry-systeem. Dus ga je deze zomer vliegen, deze vakantie, zomervakantie, dan kun je problemen krijgen met een nieuw entry-systeem. En daarom waarschuwen zij vandaag voor hele lange rijen. Nou, wij zitten safe. Jules is net op vakantie geweest. Ik ben net op vakantie geweest.
0: Ik blijf in Nederland.
2: En jij blijft in Nederland. Dus voor ons komt het helemaal goed. Ik zat wel te denken, misschien een leuke vraag ook even aan de tafel hier. Mm. Waar heb jij heel lang op gewacht? Dus wat is iets waar jij ooit heel lang op zit te wachten? Of misschien nog steeds op wacht? Ik wacht bijvoorbeeld al heel lang op GTA 6. Wat natuurlijk al 4 keer weer uitgesteld is.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
3: Ja, dat kan je lang op wachten, ja.
2: Daar kun je heel lang op wachten.
3: Ik heb ooit heel lang moeten wachten op een date die nooit kwam.
2: Daar ben je nog steeds mee bezig.
3: Dan kan je wachten tot je ons zegt, maar ik kwam echt niet. En
0: daar was je ziek van. Ja, daar was je echt ziek van.
2: Maar jij wacht nog steeds op een vriendje, dus dat is nog steeds gaande.
3: Ja, oké, maar goed. Ja. Nee, dat was echt pijnlijk.
2: Oh.
3: Ik ben een anderhalf uur toen maar weggegaan.
2: Anderhalf uur?
3: Ja. Oh. Lang, hoor.
2: Hij heeft jou geghost gewoon.
3: Ja.
0: Ah, maar ik ga anderhalf, 10 minuten en dat is toch max? Je neemt toch één drankje en dan doe je net of je gebeld wordt. En dan zeg je, oh, ben je daar zo?
3: Ja, ik wil er toch in geloven. Maar dan wacht je dus op iets waarvan je niet weet of het gaat komen. Dat duurt het heel erg lang.
0: Oh. Ik wacht al 54 jaar op mijn lijfremte. Die komt volgend jaar vrij. Er komt er een bak met geld mijn kant op. Heerlijk. 54 jaar.
2: Werken met een boomer.
0: Ja. Dan moet ik wel blijven leven.
2: Ja, dat hopen we wel.
0: Als dat kapot gaat, dan krijgt niemand wat.
2: Ja, hoeveel is dat? Weet je dat al?
0: Een flinke middenklasse, laat maar zeggen.
2: Oh, mooi zo. Nou, misschien dan een nieuwe auto met een cabrio die het wel doet. Dat zou fijn zijn. Laat het anders via de Slam-app even weten. Waar wacht jij al lang op? Of waar heb je ooit heel lang op moeten wachten?
0: Op echte liefde. Oh ja, ik ben nog steeds vrijgezel.
2: Dus jij wacht ook al heel lang op de liefde.
0: Oh, Cupido, alsjeblieft.
2: Waar

0: Black Eyed Peas hier in de Slam Summer 500. I Got a Feeling op 151. Slam Middle Show, luister. We vragen ons vandaag af, waar heb jij lang op gewacht? En daar kun je heel breed op reageren. Ik zei net al, ja, GTA 6 wacht ik al heel lang op. Jul wacht nog steeds op de ware liefde. Ja. Waar wacht jij al heel lang op in het... Erik Jan trouwens ook, ja. Ja, ja. Maar die heeft het al een paar keer kunnen proberen.
1: Nou.
0: Sorry. Dat kwam heel lullig uit. Dat is toch zo? Laat even weten via de Slam. Waar heb jij heel lang op gewacht, Erwin?
2: Waar ik al heel lang op wacht is de hoofdprijs in de staatsloterij.
0: Ach, oh, ja, lekker. Maar die snappen we allemaal, hè.
3: Die gaat in de grond trouwens, jongens. Dat is justdigit.org.
0: Oh, dat was het, ja. Justdigit.
3: Blijven graven.
0: Ja, blijven graven. Doe ik dat ook? Dat doe ik momenteel in een Summer 500 PDF. En daar staat deze. Op 150. Woe! En die hoor je zo.
4: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang. Zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
5: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
4: Vanaf zondag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
3: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Schitterend!
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
18: Mooi van Ethos.
19: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
18: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
21: Kippie. Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
22: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
23: Hebbes.
24: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
25: Domino's. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Goedemiddag, je luistert Slam. De Summer 500 gaat zo door. Eerst even je weerupdate door weer online. Zonnig en droog, 20 tot 25 graden vandaag. Morgen gaan de temperaturen omhoog. Er komt een hittegolf aan. 27 tot plaatselijk 33 graden. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. Er zijn 55 vertragingen op dit moment. Dit zijn ze vanaf een half uur. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg, half uur daar. De A15 richting Oostvoorne tussen havens 5500, 5700, Merwedeweg en Oostvoorne. Daar drie kwartier. A15 richting Oostvoorne, daar ook een behoorlijke 1 uur en 7 minuten. Tussen de havens 4000 en de havens 5500. Dat komt door een ongeluk met een vrachtauto. Weg is daar dicht, duurt tot 10 uur vanavond. A15 richting Ridderkerk tussen Veerpont Engeland, Elbeweg en Rozenburg Centrum. Ongeluk met een vrachtauto. Daar, half uur, zal dezelfde zijn. En de A73 richting Maasbracht tussen Maasbrug en Rijkenvoort, half uur daar. 8 flitsers. A1 richting Eemnes bij 41.9. A2 richting Echt bij 205.8. A2 richting Weert bij 181.4. De A7 richting Drachten bij 182.3. A16 richting Dordrecht bij 27.5. De A28 richting Assen bij 157.5. A28 richting Meppel bij 96.7. En de laatste in dit overzicht, A59 richting Den Bosch. Daar staan ze bij 98.7. Het is 5:30 geweest. Voor de headlines gaan wij naar het ANP. Daar zit Robert-Jan.
26: Goedemiddag.
0: Hoi hoi.
26: Vluchtelingen die niet in Ter Apel terecht kunnen, slapen deze week in Westerbork en volgende week in Zwolle. Er is daar plek voor 100 tot 150 asielzoekers en ook daar kunnen ze een week overnachten. De driedaagse top van de 7 rijkste landen is afgelopen. Ze willen Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. En ze willen ook iets doen tegen de hoge energieprijzen. Inwoners van Twente hebben een brief gekregen van waterbedrijf Vitens. Daarin staat dat er minder water uit de kraan kan komen omdat de voorraad schaars is. Het kan gaan spelen in de zomer. Tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel jongen. Ook in het nieuws vandaag dat Schiphol waarschuwt voor komende zomer. Er kunnen behoorlijke wachtrijen gaan ontstaan door een nieuw entree-systeem. Die heeft nog kinderklachten? Nee, hoe noem je dat nou?
27: Ja, weet ik niet wat je bedoelt. Kinderklachten.
0: Voor kinderziektes, dat woord zocht ik. Ja, dankjewel.
27: Kinderklachten.
0: Ja, kinderziektes. Daarom de vraag vandaag hier bij ons. Waar heb jij al heel lang op

0: Zijn ze wel, hè? De zomerhits. Nou, gelukkig maar. Maar logisch ook, want dit is de Slam Summer 500 van Funkstar Deluxe. En Bob Marley, Sun is Shining, hier in Slam Summer 100 op 49.
1: Cuba Five guys.
0: Het is 6:15, Slam Middagshow luister je. En wij hebben even een leuke vraag aan je gesteld zojuist. Je kan nog even blijven reageren, hoor. Maar waar heb jij al heel lang op gewacht? Of waar wacht jij al heel lang op in het leven? Wordt veel geappt. Sanne,
1: ja, oh ja, zeg maar.
0: Op de zomer.
1: Nou, ja, het is toch best wel lekker weer.
0: Dat klopt. Dat klopt, maar de zomer die begint natuurlijk officieel pas zondag.
1: Oh, de 21ste of zo,
0: ja,
1: hè?
0: Zondag is het.
1: Op vaderdag.
2: Op vaderdag, heel
1: ook
2: goed.
1: Dat nog. Ja, ja, Jaron, nee, die wacht op een Flippomap nummer 3.
0: Oké. Okay. Flippomap 3.
1: Blijf openhouden, Jaron. Komt eraan.
0: Even kijken. Bas, dit zal jou aanspreken, Erik-Jan, denk ik. Die wacht op regen. Hij zegt, ja echt, ik heb net mijn gras gezaaid.
1: Ja, dan is regen, ja, dat heb je toch echt van. Maar ik moet zeggen, de afgelopen week hebben we flink wat... ik heb toevallig eergisteren heb ik op de site van het Rijk gekeken hoe het nu met het grondwaterpeil zat. In deze regio mag nog wat meer. Terwijl in het noordoosten zit het redelijk op peil.
0: Maar hoeveel regen heeft gras nodig? Want wat jij zegt, het heeft toch zoveel geregend afgelopen dag.
2: Ja, maar als je het nu pas hebt ingezaaid, dan ben je wel te laat natuurlijk.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Ja, maar je kan ook, ja, misschien komt dat als een schok voor je, maar sproeien. Dus dat je, laten we zeggen, de regen uit de kraan haalt.
0: Oh ja. Chanel, dure naam. Nou. Die zegt, ik wacht al heel lang op nieuwe muziek van Michael Jackson.
2: Haha.
0: Ja, maar... Ja, dan kun je nog heel lang blijven wachten, denk ik.
1: Nou ja, maar er zullen ongetwijfeld toch ongelooflijk veel opnames zijn... die ze misschien in de toekomst nog een keer gaan releasen.
0: Dat dacht ik dus ook. Er zijn waarschijnlijk wel inderdaad nummers die nog op de plank liggen. Ja, toch?
2: Nu toch niet meer van hem. Alles is wel een beetje al.
0: Ik denk dat er nog steeds muziek van Michael Jackson te pakken.
2: Denk je dat?
0: Ja, dat denk ik echt.
2: Nee. Ja?
0: Oké. Okay. Jordi stuurt op een pakketje uit China. Besteld in april. Ja, dat heb je dan natuurlijk. Nee, dat soort,
1: geef dat maar op.
0: Jeroen!
1: Hey, Jeroen jongen.
3: Hey.
0: Hallo. Ja, waar wacht jij al heel lang op?
1: Die kregen we wel heel vaak binnen, Jeroen. Maar vertel maar.
3: Ja, op de ware liefde. Maar ja. Waar? Daar wacht ik al 30 jaar op. Ik heb nog steeds niks gevonden.
0: Nog steeds niks gevonden. Oh. Maar hoe kan dat dan, Jeroen? Want je klinkt als zo'n leuke vent.
3: Ja, maar ja, misschien valt er wel gewoon niet met me te leven. Hey.
1: Hoe oud ben je, Jeroen?
3: 45.
1: 45? Heb je wel eens de liefde gevonden of ben je ook al die jaren gewoon vrijgezel?
3: Nee, ik heb het wel een paar keer gevonden, maar ja, het loopt op niks uit, hè?
1: Ja, ja, ja. Misschien ligt het toch in jou.
3: Ja, nou ja, waarschijnlijk wel.
0: Zou je een oproepje willen doen? Maar misschien kunnen we via de radio de ware liefde voor jou vinden. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
1: Dat zou heel mooi zijn.
3: Ja, dat zou heel mooi zijn, maar... Ja, wat vind je dan?
0: Ja, joh,
3: hartstikke... Liefde, of nou, is het iemand...
1: We kunnen het een beetje sturen. Ben jij een vrouw tussen de 35 en 45? En bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld zeggen van... vind je het ook niet normaal om een dierenwinkel binnen te lopen... en dan vervolgens de eerste de beste kanariepizza kop af te snijden? Dan sluit je dat al uit. Weet je, die red flag.
3: Ja, oké. Okay. Ja,
0: ja, toch? Ja, nou, oké. Okay. Nou, mocht er een vrijgezelle vrouw... Want je valt op vrouwen, toch?
3: Ja,
0: okay.
3: Zonder meer.
0: Nou, vrijgezelle vrouwen, meld je even in de Slam-app voor Jeroen.
1: Als je lief bent voor kanariepizza.
0: Ja, zo is het. Oké, fijne avond, jongen. Dankjewel voor je appie.
3: Fijne avond.
0: Laat jongen. Hoi. Marcel.
4: Goeiedag.
0: Hey, goeiedag,
1: jong.
0: Jij wacht ook op iets al heel lang. En heel bijzonder zo. Vertel eens.
4: Oh. Ja, vorig jaar heb ik samen met mijn oom een hele zware stinnen trap gemaakt. En harde zomer. En ik had toen, sorry dat ik ga vloeken in de kerk, 3FM opstaan.
1: Hé? Oh, Jezus. Ja?
4: Ja, ja. En tijdens die Hocus Focus mix wat ze hebben, heb ik die foto doorgestuurd wat we vandaag hebben gedaan. Ja, ze waren zo het kort op me. Ik zou een snoeppotje hebben gewonnen.
0: Een snoeppotje? Even een samenvatting, Marcel. Je hebt een snoeppot gewonnen bij 3FM?
4: Ja.
0: Een jaar geleden. En die heb je nog steeds niet?
4: Nee.
0: Ach. Nou, en daarom luister je wel naar Slam. Waarom heb je dan ook 3FM aanstaan?
4: Ik krijg jullie niet overal goed door.
0: Ja,
1: dan moet je overstappen op DAB.
0: Ja, dan kan het ook. Bij wie was dit?
4: Ja, maar dan moet ik een nieuwe auto kopen. Dat is heel duur.
0: Ja, dat is wel waar. Je hebt ook gewoon een app, hè, tegenwoordig.
1: Stupertik.
0: Dat werkt ook super.
1: Ja. Want, bij wie was dat, bij 3?
4: Wie is dat? Sophie Heikema doet dat toch? Die
0: Sophie,
4: daarvoor, ja.
0: Ach, Oké, okay. En het was bij de Hocus Focus mix.
4: Ja, ja.
1: Weet je wat we doen? En dan kijk ik heel even ons prijzenmeisje aan, Julia.
2: Ja.
1: Zullen we, hoe heet die gast?
2: Marcel.
1: Marcel, zullen we Marcel een prijzenpakketje van Slam geven? Een fannypackie.
2: Ja, dat vind ik een hele goede. Dat is wel een leuke prijs.
0: Ja.
4: Nou, heb ik toch nog na een jaar gewacht, heb ik toch nog iets gekregen.
1: Ja, liefie toch.
0: En bij welke zender heb je dat wel gekregen, Marcel?
4: Slam FM.
0: Hey, lekker man. Niet meer naar 3FM luisteren, oké? Okay? Mijn vader gitaarmuziek en zo.
4: Kijk,
0: toch
4: nog
0: te wachten, man.

0: Tot en met morgen hoor je hier de 500 heetste zomerhits ooit gemaakt dankzij jou, want jij hebt gestemd via slam.nl. Casey Lights en Girl. 2020 alweer op 147 in de Slam Summer 500.
1: Zitten echt pareltjes tussen.
0: Nou, over pareltjes gesproken, 2006 Cascada.

0: wel, want was iedereen toch verliefd op Cascada, hè? Die blonde parel uit Duitsland. Every time we touch, bijna 6 uur. Ja. Dit is de Slam Summer 500. Die gaat zometeen lekker verder. Met onder andere Accent. Kylie komt eraan. En deze van Zurp hoor je ook zometeen. Mwaki, zometeen in de Summer 500.
1: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen... bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zwolle heeft zich aangeboden voor de noodopvang volgende week van asielzoekers die niet kunnen slapen in Ter Apel. Ze kunnen terecht op een bedrijventerrein dat wordt ingericht door het Rode Kruis. Er is plek voor 100 tot 150 man voor een hele week. Deze week slapen asielzoekers in een sporthal in Westerbork. De 7 rijkste landen hebben nieuwe afspraken gemaakt op een 3-daagse top in Frankrijk. Zo willen ze Rusland verder onder druk zetten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Ook moet er iets worden gedaan tegen de hoge energieprijzen. President Trump reageerde zoals hij wel vaker doet. Hij vond de top een groot succes. Waterbedrijf Vitens heeft een waarschuwingsbrief gestuurd aan inwoners van Twente. Daarin staat: hou er deze zomer rekening mee dat er minder water uit de kraan komt als je die opendraait. Het heeft te maken met de voorraad, zegt Vitens. Gehoopt wordt dat iedereen daarom ook een beetje zuinig omspringt met water. Het kabinet wil al een tijdje een nieuwe wapenwet en nu is duidelijk wat er gaat veranderen. Uitgangspunt blijft dat mensen geen wapens mogen hebben. Alleen als je bijvoorbeeld lid bent van een schietclub. En die mag nu nog bepalen of iemand een wapen mag hebben, straks niet meer. Al krijgen mensen standaard een psychologische test. Het weer nog van Weer Online. Vanavond droog, op veel plaatsen lang zonnig. En morgen warm, 27 tot 33 graden. Oh. En dit was het nieuws op Slam.
6: Dankjewel, Robert-Jan Knook. Ja, het wordt inderdaad bloedverzekerd heet, hè?
7: Bizar.
6: Salamanders die gaan weer over de muren lopen vanaf morgen. Dus hou daar rekening mee. Zometeen gaat de Summer 500 verder. Die is natuurlijk wel lekker getimed dan. Zometeen Zurb. En ook Accent met Kylie komt eraan. Eerst even naar de wegen met Frits Meister. 30 vertragingen, dit zijn de langste. De A15 richting Oostvoorne. Tussen de havens 5500, 5700, Merwedeweg en Oostvoorne. Wat zo'n mond vol met al die havennummers. Daar 40 minuten. A15 richting Oostvoorne. Let op, komen nog meer havens hoor. Tussen de havens 4000, 5200 en havens 5500, 5700 Merwedeweg.
8: Wat?
6: Daar, ja, ik moet dit gewoon voorlezen, hè. Ook voor betaald. Uren 16 minuten daar. Afrit is daar dicht. Duurt verwachting tot 10 uur vanavond. A15 richting Ridderkerk. Tussen de havens 5500, 5700 Merwedeweg en de havens 4500.
8: Jezus, vet.
6: Daar 50 minuten.
7: Oké. Okay.
6: Ook tot 10 uur. Denk dat hetzelfde ongeluk is. En de laatste, geen havens op de A73. Richting Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort. Door een auto met pech daar half uur.
7: Flitsers A1 Amersfoort Eemnes 41,9. A2 Weert Echt bij L staan ze flitsen bij 205,8. A2 Eindhoven Weert bij Marehezen 181,4. A7 Groningen Drachten bij Leek 182,1. En de laatste flits de A16 Rotterdam Dordrecht tussen haven 475. En daar staan ze bij Ridderkerk 27,8.
6: Een mooie haven is dat.
7: Ja, super.
9: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
10: De bus van aannemers, de bus van ondernemers, pakketbezorgers, tot de bus van jou. Vind de gebruikte bedrijfsbus van je dromen op Busvan.nl.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: De 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou, dit is de Slam. Summer 500. Patrick, Erik, Jan en Julia.
6: Als ik jou was, zou ik die radio steeds harder zetten. Want ze worden echt steeds en steeds lekkerder, hoor, al die zomerhits. De Summer 500 met accent zometeen naar Zurb. Boost your summer, summer. Dit is Slam.
17: 145.

0: 144. Summer 500. Daarvoor natuurlijk 145, logisch. Zurb en Sophia Nassau en Wacky. Daar heeft Julia nog een mooi verhaal over, volgens mij.
1: Oh, verschrikkelijk. Dit zijn echt van die momenten dat je denkt... ik hoop dat ik hier nooit meer aan word herinnerd, maar helaas...
0: Toch, je begon er net zelf over. Ja,
1: Over Rookaville met Anouk van Ochtend Show. Moest Anouk 2 jaar geleden allemaal artiesten daar zo in.
0: Festival is dat.
1: Ja, een festival. Okay. Moest hij allemaal mensen interviewen, waaronder dus deze Zurb. En ik mocht mee om... te filmen.
2: Oh, leuk.
1: Dat was mijn taak. Ik moest gewoon de telefoon vasthouden. Maar...
0: dan heb je één taak.
1: Eén taak.
0: Telefoon vasthouden.
1: En Anouk was bezig met dat interview. En ik had opeens een soort... ja, gekke zonnesteek. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik stap naar voor. En ik kijk die man aan en ik zeg... what does Maki mean? En ik moest alleen maar filmen. En Anouk die kijkt me aan met... wat doe jij? En die... beste man, kijk maar aan.
0: Wie ben jij?
1: Ja, en hoorde alleen heel voorzichtig zo... fire. Oké.
0: Okay, oh, maar dat is het antwoord. Het betekent dus fire.
1: Ja, dus ik stap hier naar achter en ik dacht... ja, dat hele filmpje kan ik nu ook weggooien... want dat slaat nu ook nergens op. Ja, het was...
0: moet je voorstellen. Dan word je geïnterviewd door een vent met een microfoon... en dan stapt de cameravrouw naar voren... met een vraag. What does Maki mean?
2: En dan vind jij het raar dat je helemaal niks meer mag doen... in deze documentaire.
0: Wat is dat? Wat is dat nou weer?
1: Nou ja.
0: Dat is heel onaardig.
1: Sorry,
0: Anouk,
1: sorry.
0: Nou, goed verhaal in ieder geval. We weten nu dat het Maki betekent.
1: Fire.
0: Je hoort het, Maki betekent inderdaad fire. En je hoort hem zojuist hier bij Slam in de Summer 500. Morgen trouwens de grote finale dag. En jij kan de nummer 1 bepalen. Ga naar onze Instagram, @slamofficial. Dan kun je kiezen tussen Another. Je kunt kiezen tussen Wild Styles.
2: Yes.
0: En The Underdog Project. Wat moet de grote zomerhit worden van de Slam Summer Jam 500? De Summer 500. Laat het weten via onze Insta. Zometeen de Slam Zomerspelen. Woe!

0: Stevie V en Dirty Cash. 1990 alweer.
1: Jezus, wat snel hè.
0: Op 142. Over adventures gesproken, jongens. Mag ik even wat proberen?
1: Ja, natuurlijk, jongen.
2: Okay.
0: Even een experiment. En ik weet niet of het goed uitpakt. Het kan zijn dat ik morgen een mailtje van de baas heb. Wij kregen vanmiddag een mail. Wordt gewoon gestuurd naar alle DJ's bij Slam. Mm-hmm. Van de technische afdeling.
1: Ja.
0: Dat er een nieuwe knop op het mengpaneel is geïnstalleerd. Waarmee je de hele studio kan uitzetten.
1: Ja, ik heb hem gelezen.
0: Heb je hem gezien?
1: Yes. Ik weet niet waar die knop zit.
0: Daar stond, ja, die weet ik te vinden, want ik doe natuurlijk de knop hier. Daar werd ook streng in geadviseerd om dit niet tijdens de uitzending te doen. Want alles gaat uit. Maar je kent mij. Ik ben natuurlijk nieuwsgierig. Ik ben benieuwd, als ik nu heel die studio uitzet, want het wordt hier helemaal donker, of wij dan nog steeds in de lucht zijn. Dus mocht je nu zitten te luisteren, pak de slammer er even bij. En reageer dan ook even of je ons nog steeds hoort zometeen. Mag ik dit doen?
1: Ja, voor mij wel, jongen.
0: Ja? Dit is niet kinderachtig. Dit is wetenschappelijk onderzoek.
1: Precies dat, Petje.
0: Want als nu blijkt dat wij uit de lucht gaan, dan hebben ze bij de technische afdeling ook wat. Want ik weet, wij zouden in de lucht moeten blijven. Want ja, uitzending gaat natuurlijk altijd voor.
2: Oké. Okay.
0: Mag ik?
2: Eén.
0: Ik vind het gewoon spannend.
2: Twee.
0: Ik druk nu op zo'n knop en alles gaat hier uit. Je.
2: Eén.
0: Ready?
1: Yes.
2: Nou, we zitten in het donker, hoor. Ja.
1: Dit is het.
0: Waar zijn we nog in de lucht? Hallo?
2: Dat kan ik niet zien.
0: Hallo?
2: Doe dat nu niet
0: meer. Alles is uit. Wacht, alles is uit. We zien helemaal niks. Oké, ik zet weer aan. Zo. Kijk, ik heb nu ook geen computerschermen meer, dus ik zie ook niet wat er nu klaar staat.
1: Dat we hier toch geen geld voor krijgen?
0: Ja. Maar doe... Oh, mijn liedje doet het weer.
1: Ja, lekker.
0: Mijn liedje doet het nog.
1: Oh, wow.
0: Oh, de luisteraar hoorde ons nog. Nou, dat is allemaal goed.
1: Weet je dat nou?
0: Ja, nou, gelukkig. Summer 500.

0: een bakkie sterk van Sabrina. In de Slam Summer 500 die zometeen doorgaat met Lana Del Rey. En een lekkere classic, daar heeft Erik Jan van mij op gestemd. Warren G en Nate Dogg, Regulate. En Jul, zometeen de Slam Zomerspelen.
1: Oeh.
0: Je maakt kans op een heel mooi zomersprijzenpakket.
1: Dus, sorry, ik ben nog steeds aan het bijkomen van die studio.
0: Ja, van die blackout zojuist.
1: Ja, van die blackout. Ja,
0: we hebben zojuist de hele studio uitgezet. Maar alles werkt en we zien in de app dat we nog steeds in de lucht zijn. Dus dat is mooi. Dus een mooi zomersprijzenpakket win je zometeen.
2: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Belt, Mr. Belt and Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
5: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28

0: Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info, slam.nl.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: www.teamcircuit.com. 18 plus, speelbewust.
1: Ja?
2: Serieus?
1: Wat een geld.
3: 18.000.
4: Wat verdikken we.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
5: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Ook bij Plus, Plus Spare Ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
11: we Oranje. Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
12: Kippie.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
22: Het is zonnig en droog bij 20 tot 25 graden. Morgen gaan de temperaturen nog verder omhoog naar 27 tot plaatselijk 33 graden. En er komt een hittegolf aan ook. Het nationale hitteplan, dus hou even een beetje rekening met elkaar. Zo zou fijn zijn. Dankjewel alvast. Ook weer online voor deze weerupdate. Dan even naar de vrienden van Flitsmeister voor de vertragingen. Dat zijn de 12. Dit zijn ze vanaf 18 minuten. Of met een bijzondere oorzaak. De A15 richting Oostvoorne. Tussen de havens en Oostvoorne, 40 minuten daar. A15 richting Ridderkerk tussen de havens en Spijkenisse, 41 minuten. A15 richting Oostvoorne tussen de havens en de Merwedeweg. Daar een uur en 10 minuten. Dat duurt tot 10 uur vanavond. A15 richting Spijkenisse tussen afrit Botletbrug en afrit Spijkenisse. 20 minuten, hoop gezeik daar. En de A73 richting Maasbracht tussen Kuik en Rijkenvoort, daar 20 minuutjes vertraging. Dan de flitsers van dit moment. Dat zijn de 5. De A2 richting Echt bij 206. A2 richting Weert bij 181.4. A7 richting Drachten bij 182.1. A16 richting Dordrecht bij 27.8. En de laatste is de A28 richting Meppel bij 96.7. Het is 5:30. Headlines krijgen wij van het ANP. En daar zit Robert-Jan.
23: Goedenavond.
22: Hoi, hoi.
23: In een uitgebrand huis in het Brabantse Rijen is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die vermist werd. Het lichaam wordt nu geborgen. De oorzaak van de brand is niet bekend. In Rusland is een bus met jeugdvoetballers geraakt door een drone. 6 kinderen raakten gewond. Een vrouw is om het leven gekomen. En de Russen wijzen naar Oekraïne, maar dat ontkent. Balen voor treinreizigers tussen Utrecht en Arnhem. Ze moeten rekening houden met een langere reistijd, want de bovenleiding is kapot. En ProRail weet nog niet wanneer die is gerepareerd. Tot zover de hoofdpunten van het ANP.
3: Yo! Dan gaan wij door.
4: Summer 500.
6: Patrick, Erik, Jan en Julia.
3: Even een stukje attentiewaarde. Zometeen de Slam Zomerspelen. Kans op mooie prijzen.
6: 140.
3: En daar staat Lana Del Rey in de Summer 500.

0: 500 allerheetste zomerhits ooit gemaakt volgens jou. Warren G uit 1990 alweer, jongens. Dus wow. Even geleden. Nee, sorry, klopt niet helemaal. 94. Moest ik goed kijken.
1: Een jaar later.
0: Ja, het is 1994. Regulate in the Slam Summer 500. Op plekje 139. We gaan zo verder met KX5. En ook Roger Sanchez komt eraan met Another Chance. Mm-hmm. Maar eerst ja, willen we natuurlijk even belonen voor het feit dat je Slam luistert. En we warmen je op voor de zomer met de Slam. Zomerspelen. Hola!

0: Elke dag in de Slammiddagshow deze week. Ik vind trouwens ook dat we dit deze zomer wel vaker kunnen doen.
1: Natuurlijk kunnen we dat vaker doen.
0: De zomerspelen kunnen we eigenlijk best wel doortrekken.
2: We begonnen maandag namelijk met een stukje Spaanse tekst die je moest vertellen in het Nederlands.
0: Ja.
2: Gisteren, ja, het ook een leuke hiel.
1: Raad het campinggeluidje.
2: Het campinggeluidje, dat was de welbekende...
1: elektrische vliegenmepper.
2: Juist, moeilijk woord.
0: En vandaag heb ik een spelletje bedacht, jongens.
2: Oh, spannend, jongen.
0: Ja, morgen mag jij een spelletje bedenken, Erik-Jan.
2: Oh, dat is leuk.
0: Ja, moet er even goed over nadenken.
2: Ja, iets met een schotel.
0: Een schotel?
1: Nee, niet weer... Nee,
0: niet weer hotere botel.
1: Okay. Wow, dat was ik even vergeten dat het bestond.
0: Pak de slammepper vast bij, want dit kan jou een fantastisch zomerprijspakket opleveren, toch, Joel?
1: Nou, inderdaad. Jij gaat helemaal mooi de zomer in met onze slam. Fanny Pack.
0: Oh.
1: De house in de pauzekousen. Het hoedje en de zonnebril.
0: Oh.
1: Leuk voor op de camping, leuk voor op het strand.
0: Ja, alleen leuk, ook nuttig, hè?
2: Heel nuttig.
0: En de sokken zitten lekker, kan ik je melden. En
2: nooit rechtstreeks in de zon kijken.
0: Nee, met die zonnebril kan dat dus wel.
2: Ja, daarom.
0: De Slam Zomerspelen, wat heb ik bedacht? Ik heb een spelletje bedacht voor de Zomerspelen.
2: Mm-hmm.
0: Waar is Wolda?
2: Oh, dat is
0: ik heb een opname gemaakt in een land op straat. Het kan moeilijk zijn deze, maar ik laat die opname aan jullie horen. En jullie moeten raden waar ik ben. Dus waar is Wolda?
2: Oh, ik ga ervoor zitten, jongen.
0: Ja, het is een fragmentje van 15 seconden. En let dus goed op alle omgevingsgeluiden. In welk vakantieland ben ik geweest?
1: Oeh.
0: Gebruik de Slam app rechtsboven in het tekstblonnetje. Welk land hoor je hier? Nou,
2: zo, Albanië.
0: Albanië.
2: Dus is wat me opkomt.
0: Nee, dat is niet goed. Nee, dat kan ik wel van zeggen. Het is niet Albanië. Is dit moeilijk of...
2: Ik vond hem wel pittig.
0: Oh, ik dacht dat ik hem wel... Oké.
2: Oostenrijk.
0: Nee, gek.
1: Oostenrijk?
0: Gek.
1: Nee, dit klonk toch echt iets exotischer.
0: Ja, het is een warm land. Dat kan ik je wel melden. Een populair... of tenminste steeds populairder worden vakantieland.
2: Zimbabwe.
0: Nee. Laat het weten via de Slam app. Welk land zoeken we hier? Waar is Wolda? Let eens op de details. Oeh, nog steeds geen idee, jongens?
2: Ja, ik zou zeggen Albanië, maar
0: nee,
2: dat is
0: niet goed.
1: Ik heb denk ik wel een idee.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
3: De Slam Zomerspelen!
0: Welk land zoeken wij in de Slam Zomerspelen vandaag? Waar is Wolda? Laat het weten via de Slam-app. Gaan wij heel snel door met de Summer 500 KX5 en Hela. Escape op 138.

0: Smeer je radio in met Factor 50. Want Slam
1: klinkt heter dan ooit.
0: Dit is de Slam Summer 500. 106.

0: Chess. Moet erin natuurlijk, hè. Another Chance. Op 137. Ja, Rima, we zitten midden in de zwem, zomerspelen. Gezellig. Deze week hoor je de Summer 500 en wij warmen je op voor de zomer. Er komen sowieso zomerse dagen aan. En vandaag spelen we Waar is Wona, want ik mocht vandaag een spelletje verzinnen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, leuk. Even naar de telefoon. Hallo, Thijs.
2: Hallo, goedenavond. Hey. Ja, met Thijs van Kaatoven.
0: Hallo, Thijs. Hallo, jongen. Hoe is het leven, vriend?
2: Ja, goed. Lekker aan de gang met jullie op de achtergrond. Dus
0: lekker,
2: zijn een beetje druk aan het werk, hè. Dus.
0: Oh, goed. Zet hem nog een klein tandje harder, Thijs. Dat is alleen maar goed voor je oren.
1: Ja, wat ben je aan het doen, Thijs?
2: Oh. Nee, ik ben aan het schilderen. Ik ben luiken aan het aflakken op de kwijtje waar we bezig zijn. Dus,
0: Maar zijn dat luiken voor buiten of binnen?
2: Nee, voor buiten. Voor de kozijnen, zeg maar. Die,
0: maar toch, zijn dat dichte luiken of van die louvre luiken? Want dat is nog wel een klus dan.
2: Nee, dichte luiken.
0: Oh,
2: dus er zijn paneerluiken, zeg maar. En dan, ja, inderdaad. Anders had ik beter per uur kunnen staan hier. Maar het zijn gewoon dichte luiken. Dus,
0: Nou, gelukkig maar. Hey, en let ook even op het weer, hè. Want als het heet wordt, is het niet goed voor je lak. Je moet het even goed laten drogen van tevoren.
2: Oh, dat is een goede tip. Ik zal er even rekening mee houden.
0: Hey, Thijs, luister. We spelen vandaag Waar is Wona? Luister nog even mee. Waar was Wona? Wat ga je Thijs, wat ga je zeggen?
2: Cuba, dacht ik.
0: Cuba?
2: Ja.
0: Oh, dat is oranje reisadvies. Is... Oh, waarom dacht je Cuba?
2: Ja, ik dacht aan het zware autogeluid op de achtergrond. Dus ik dacht al van die mooie Amerikaanse auto's die er wat rondrijden.
0: Ja, ik snap hem wel, maar Thijs is niet goed. Maar ik snap je wel heel goed. Ik snap je wel heel goed. Laat Thijs zien, fijne avond, hè.
2: Hey,
0: schilderen. Julio of Julio, wat mogen we zeggen?
3: Het is Julio, bijna goed.
0: Hey, twee keer fout. Julio, waar kom jij vandaan?
3: Die was geen recht, zeg maar dan.
0: Waar kom jij vandaan?
3: Ik kom uit Haarlem.
0: Haarlem, dat is lekker wonen, jongen. Yes. En wat denk jij, waar was Wona?
3: Ja, ik dacht het heel snel, ik dacht echt gelijk aan Mexico.
0: Mexico?
1: Waarom dacht je dat, Julio?
3: Ja, ik zat even te denken aan, nou, ik hoorde die muziek en dat getoeter. Ik dacht gelijk aan hoe radicaal ze daar rijden op de weg. Dus ik dacht gelijk, ja, het is Mexico, denk ik.
1: Ja, weet je welk geluid je eigenlijk hoorde qua auto? Dat is dat kenmerkende geluid van de Volkswagen Kever.
3: Nee, joh.
0: Ja, en dat was
3: dat
0: inderdaad
3: een goede oldtimer.
0: Dat was de goede tip, want het is inderdaad Mexico! En inderdaad, Erik Jan, dit was het geluid van de kever.
1: Ik herkende hem op afstand.
0: Ja, jij herkende hem, hè? Maar dat was een bizarre tip, want die rijden daar nog heel veel rond. Die worden natuurlijk niet meer gemaakt, maar daar nog wel.
3: Gelijk herkennen, hè?
0: Ja. Maar die kent de auto's nog die je moet aanslingen aan de voorkant, hoor. Dus,
3: Oké.
0: Ja, hij kent de benenwagen nog van zijn origine.
1: Hé? Hey, Mexico, goed man.
0: Gefeliciteerd, jongen. Je krijgt van ons het Slam Super Zomerprijzenpakket.

0: Senorita in de Slam Summer 500. Op een hele mooie 136. Speciaal voor jou. Zo, dan hebben we contact met Amerika.
1: Oh, no.
0: En niet zomaar contact. We hebben contact met de Oranjebus.
1: Oh, lekker.
0: Ja. En de Summer 500.

0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeel, boter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecuebeukers, dat is de ja van Jumbo.
10: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
11: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het huis in het Brabantse Rijen, waar vannacht brand was, is een dode gevonden. Het is waarschijnlijk de bewoner die sinds de brand werd vermist. Vannacht is nog geprobeerd hem te redden, maar het vuur was zo heftig dat niemand het huis meer in kon. Het huis is verwoest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Rusland zegt dat Oekraïne een drone heeft afgevuurd op een bus met jeugdvoetballers, maar Oekraïne ontkent. We waren er niet actief, zegt Oekraïne. Bij de aanval zou een vrouw om het leven zijn gekomen. Ook raakten 6 kinderen gewond. Ze kwamen uit Belarus en waren op weg voor een vakantie. In Schiedam gaan honderden boetes de prullenbak in. Het gaat volgens de regioomroep om kleine overtredingen als wildplassen en openbare dronkenschap. Die mogen sinds deze maand ook door BOA's worden uitgedeeld, maar dat had de gemeente achter de schermen nog niet goed geregeld. Dat gaan ze nu alsnog doen. In Duitsland zijn ze nog altijd niet uitgepraat over walvis Timmy, die na allerlei reddingspogingen toch overleed. Over het hele verhaal komt nu een voorstelling waarin alles nog eens dunnetjes wordt overgedaan. Aan het woord komen wetenschappers en hulpverleners. De voorstelling komt in een theater in Hamburg. Het weer nog van Weer Online. Droog en op veel plaatsen is het nog lang zonnig vanavond. Vannacht een graad of 15. Morgen maximaal 33 graden. In de loop van de dag kans op onweer. En dit was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel Robert-Jan, het is 7 uur. Meer Summer 500 zometeen. We gaan even knallen. Underworld komt eraan. Born Sleeping.
13: Oh, oh, oh, die is lekker.
0: Dat vind jij mooi, hè? Dat vind jij mooi. Eerst even een regen met Flitsmeister. 6 vertragingen. A12 richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. Een kwartiertje daar. De A15 richting Oost-Voorne tussen de havens en Oost-Voorne. Daar een half uur. A15 richting Ridderkerk tussen de Thomassen-tunnel. Dat is een leuke tunnel. Die hoor je niet vaak, maar dat is een leuk tunneltje.
13: Ja, maar in een uitgang begreep ik.
0: Ja, klopt. Ja, ja, ja. En Spijkenissen, een half uur. A15 richting Oost-Voorne tussen de havens en nog meer havens. 50. Ik ga niet al die havens maar opnoemen, hoor. Het is goed. 50 minuten daar. En de A15 Botlekbrug richting Spijkenissen. Tussen afrit Botlekbrug en Spijkenissen. De parallelbaan daar, 6 minuutjes.
13: Flitsers. Flitsers A2. Ja, ik... Flitsers A2 weert echt bij L. Maar dat is L met dubbel L. En dat heb ik echt het nut nooit van begrepen.
0: E-L-L.
13: Ik vroeg trouwens het woord L.
22: Niet.
0: Weet je wat ik ook een lastige vind? Mensen die, dat is niet persoonlijk, maar de naam Paul.
13: Ja, heb ik ook.
0: Paul. Paul. Ik moet mijn bek verbouwen om het uit te spreken. Paul.
22: Paul. Half Paul.
13: Flitsers. A2 weert echt bij L206. A2 Eindhoven Weert bij Maarhezen 181,4. Ook een flits op de A7. Groningen Drachten bij Leek 182,2. En de laatste flitser vinden op de A16. Rotterdam Dordrecht bij Ridderkerk 27,6.
0: Paul.
22: Paul.
0: Ja, maar, Paul. Paulus kun je uitspreken, toch?
13: Paulus, ja, Paulus. Gaat goed.
0: Maar Paul, lukt niemand.
13: Paulus.
23: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
26: Hé, het licht doet het niet.
27: Ik heb geen bereik.
28: Hebben we nog wel water?
29: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
20: De 500 lekkerste zomerhits.

0: plaats met Amerika. De oranje fanbus die is namelijk onderweg naar de volgende plaats voorkomende zaterdag. Ook de Summer 500 met Anders Nielsen zometeen.
1: 135.
0: Ah, maar eerst even rammen met Underworld. Born Slippy. Uit het verleden van Erik Jan. Toen kocht hij dus zijn zesde auto al.

de 500 lekkerste zomerhits. Volgens jou. Slam. Summer 500.

Anders Nielsen! Ja, dit blijft, dit was eigenlijk een meme, maar het is uitgegroeid tot een wereldgrote zomerhit. Salsa Tequila natuurlijk in de Slam Summer 500 op 134. Wij gaan contact zoeken met Amerika, want daar is onze Esther Plaatsen.

0: update. Hallo Esther!
1: Goedemiddag voor jullie. Het is hier nog. Het is hier inmiddels ook. Ook al.
0: Het is net middag daar, want voor mij zit er 7 uur verschil in. Yes. Bij jou is dan net 12:15 geweest.
1: 7 uur is veel.
0: Mocht je denken, wie is Esther nou? Esther is een van de gezellige types. Van een gezellige mensen die mee is met de Oranje Fanbus. En wij hebben op dit moment een videoverbinding vanuit deze oranje dubbeldekker die nu onderweg is. Esther, waar gaat de reis naartoe?
1: Ja, we zijn nu onderweg vanuit Dallas naar Houston, waar we de volgende wedstrijd gaan spelen.
0: Waanzinnig. En jullie zijn sinds vrijdag ben jij in Amerika, toch?
1: Ik ben zelf vrijdag aangekomen, ja. Er zijn er een aantal, de chauffeur en nog een aantal, die waren er net iets eerder. En er vliegen eigenlijk elke dag wel weer mensen in. Want er zijn er een paar die al naar huis zijn, een paar komen nog. Dus we hebben elke dag een verschillende bezetting van de bus.
0: Ja, precies.
1: Dus dat is heel leuk.
0: Waanzinnig. Ja, mocht je nu denken, waar gaat het precies over? De rijdt door Amerika nu en eigenlijk met elk EK en WK. Zo'n gigantische oranje dubbeldekker. En die zit vol met... Hoeveel mensen zitten erin? Hoeveel mensen kunnen erin?
1: Er kunnen er officieel 43 in.
0: Ja.
1: Maar we zijn nu met een stuk of 12 of 12, 15, 16, ik weet niet eens exact, 15, zoiets.
0: Ja, precies.
1: Een klein groepje zijn we nu.
0: Ja, het ziet er waanzinnig. Ik zie allemaal mensen om jullie heen zitten. Ik zeg, kun je naar die jongens achter jullie? Wat gebeurt er dan? Wat zijn ze aan het doen? Ze zijn vooral bier aan het drinken, volgens mij.
1: Ze zijn nog
0: even jassen. Oh.
1: Ben ze nog geen bier aan het drinken? Eentje wel. Twee. Ja, ja. Maar ze waren het klaar voor jassen. Drie. Oh ja, ze waren het klaar voor jassen net.
0: En hoe lang duurt de reis?
1: Ze zijn allemaal bier.
0: Hoe lang duurt de reis? Hoe lang moeten jullie in de bus zitten vandaag?
1: Ik zit maar een paar uurtjes rijden. Maar ja. Onze bus gaat niet zo heel snel. Die gaat maximaal 80 km per uur. Dus dat duurt allemaal wat langer. En onze stops duren tegenwoordig ook wat langer. Want iedereen wil met die bus op de foto. Het is echt een compleet gekkenhuis.
0: Ja, tuurlijk.

0: bizar wat onze bus hier bewerkstelligt. Een fenomeen, hoor je, die net ook weer toeterende auto's voorbij komen.
1: Ja,
0: dus alles duurt nu wel net wat langer.
1: Je hoort ook een hele hoop, of ziet een hele hoop filmpjes voorbij komen inderdaad, van Amerikanen, maar ook van fans van andere landen die dan de bus filmen, hè, de bus zien rijden.
0: Ja.
1: En dan zie ik heel de tijd zo'n mannetje voorin zitten op zo'n klapstoel. Die zit dan naast de chauffeur. Wie is dat?
0: Klopt, ja.
1: Wie is dat?
0: Ja, dat zijn er verschillende. Dat is, ik kan zo even naar beneden lopen, dan kan je dat zien.
1: Ja, dan laat het zo doen, ja.
0: De campingstoel is viraal gegaan, inderdaad.
1: De campingstoel die gaat. Hey, dan komen jullie straks aan in de volgende stad voor de volgende wedstrijd tegen Zweden, natuurlijk zaterdag. Hoe ziet dat eruit voor jullie? Wat gaan jullie doen daar?
0: We gaan de parade, bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, we hebben weer. Het staat op weer een fanbox. Die is 4 kilometer dit keer, dus iets langer dan wat we hadden in Dallas.
1: Ja.
0: Dat wordt weer fantastisch. Dat wordt weer een heel groot, mooi oranje feest. Er waren heel veel. Ook locals of lokale Nederlanders die kwamen. En Houston is ook een grote Nederlandse community. Dus ja, we denken dat we weer zulke mooie beelden kunnen krijgen. Zoals we afgelopen wedstrijd hadden in Dallas. Ja.
2: En wat wordt precies jouw rol dan daar in de stoet? Of mag je ook op de campingstoel gaan zitten?
0: Ik doe niet de campingstoel. Dat is wel lekker. Maar nee, ik doe de social media van de bus.
2: Leuk.
0: Dus die beelden die jullie voorbij zien komen, die doe ik met een paar anderen. Zorg ik ervoor dat het thuisfront ook op de hoogte blijft. We doen het als fans.
1: Leuk,
0: dus van de fans voor de fans. En we krijgen ook heel veel reacties van fans. Die vragen, willen jullie live gaan? Die willen het op die manier meekrijgen. Dus we doen ons best.
1: Dat
0: het is best
1: zeker.
0: Veel werk. Maar het is superleuk om te zien hoe de reacties zijn.
1: De Dutch Army, zoals wij inmiddels genoemd worden in Amerika, dat heeft toegeslagen. En iedereen weet er weer van. Esther, dankjewel voor nu. Tot de volgende keer. En ja, Nederland-Zweden, wat gaat het worden, denk je?
0: Ja, het wordt wel spannend. We moeten hem wel pakken. Dus ik hoop 2-1.
1: 2-1.
0: Ja, ik hoop meer, maar 2-1.
1: Daar gaan we.
0: Ik hoop meer, maar daar ben ik heel blij mee als dat een woord.
1: Esther vanuit Amerika, laat je horen voor Esther Plaatsen.
0: Dankjewel.
1: Ja, we spreken haar vaker, hè, want ze zit dus de komende weken hopelijk in deze bus. Wij gaan heel snel door met de Slam Summer 500. Jaden Boysen komt eraan. Maar eerst Outkast. Hey ja, vinden wij terug op 133.

0: Summer 500, Jaden Boysen en David Guetta. Dat is een nieuwkomer, want het kan nog niet anders. Hij komt namelijk uit 2026. De vorige keer dat we deze lijst hebben uitgezonden is uiteraard een jaar geleden. En nu komt de nieuwe zomer eraan, de zomer van 2026. Daarom hoor je deze week hier de Summer 500 met Upside Down op een hele mooie 132.
1: Mooie plek.
0: Het is bijna 7:30. Erik-Jan, ik wil zo heel graag even terugkomen op jouw dateverhaal. Want jij bent afgelopen weekend iemand tegengekomen in een luxe restaurant.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Eigenlijk ik, maar ook alle luisteraars zijn benieuwd of jij nog steeds contact hebt.
1: Oké. Okay.
0: En of jij nog hulp nodig hebt. Dus zou je het ons zo willen vertellen of is het allemaal privé?
1: Je gooit ook best wel voor de bus. Het is privé.
0: Oh.
1: Maar goed, eigenlijk ken ik het ook niet. Nee. Laten we het gewoon even doen.
0: Ja, oké. Je kan ook niet meer terug nu, hè?

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Zie je nou wel, ze ruikt me.
15: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1+1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Sta je in de file en spot je ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Goedemorgen!
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
22: Het was vandaag zonnig en droog, 20 tot 25 graden. Morgen vliegen de temperaturen door je thermometer heen, 27 tot 33 graden. Heerlijk! Perfect weer ook voor de finale dag van de Slam Summer 500. Die hoor je morgen en zometeen het laatste half uurtje van vandaag. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 6 vertragingen, dit zijn de A-wegen. De A15 richting Oostvoorne. Tussen Rozenburg Centrum en Veerpont Engeland. Daar 41 minuten. A15 richting Ridderkerk tussen Rozenburg Centrum en Spijkenisse 10 minuutjes. A15 richting Oostvoorne tussen Veerpont Engeland en Oostvoorne een kwartier. Daar ja, heel de dag al gezeik. En de A15 richting Spijkenisse tussen Vondelingenweg en A15 afrit Spijkenisse. Daar nog 13 minuten. Dan zijn er 6 flitsers. Dankjewel voor het doorgeven via de app van Flitsmeister. A2 richting Echt bij 206.0. A2 richting Weert bij 181.4. A7 richting Drachten bij 182.2. A16 richting Dordrecht 27.6. A28 richting Meppel bij 96.5. En A28 richting Zwolle, andere kant op dus, bij 100.3.
0: Get on the floor!
1: Weppa.
20: Summer 500.
23: Patrick, Erik, Jan en Julia.
22: Heeft Erik Jan al een date gepland met zijn nieuwste vlam? Ha, hoe dat zit hoor je zo. De Shakira.
24: No fighting. We got the refugees.
25: No fighting.

0: Tropical House, samen met Conrad Sewell was dit Firestone hier bij Slam in the Summer 500. Nog tot 8 uur vanavond, 130. Erik Jan, mag er een romantisch muziekje bij pakken? Vind je dat oké? Okay?
1: Met bien sûr, man.
0: Afgelopen maandag vertelde jij ons in dit radioprogramma dat jij een vrouw hebt ontmoet. Want jij bent vrijgezel, even voor goede orde. Op een bijzondere manier.
2: Ja, ik zat met mijn oudste zoon in de MIC. In de MEC in Nieuwegein. Zeg dat goed? Ja. En op een gegeven moment waren we afsluitend bezig. En dat betekent dus in de MEC dat je al je teringzooi op een plet gooit. En dan richting de vuilnisbak gooit.
0: Netjes dat je dat doet.
2: En, vroeger gooide ik altijd blet en al in. Maar dat hebben ze tegenwoordig, zit zo'n spijl tussen. Dus dat kan niet meer. Dus okay. Op een gegeven moment komt er een griet omhoog van een jaar of 19. Hoi meneer, mag ik wat vragen? Ja, tuurlijk. Heb je een vrouw? Nee, ik heb geen vrouw. Gek klein meisje, wat is het probleem? Maar de moeder vond me heel leuk.
3: Ja.
2: Dus.
3: Het bestaat nog, romantiek.
2: In de McDonald's.
0: Het is toch prachtig dat dit gebeurd is?
2: Echt in dat felle TL licht. En ik denk, wauw. Dus ik loop op twee vrouwen af die er zaten. Nou, en eentje die was het dus. En ook nog een keer met een pet op. En als ik iets aantrekkelijk vind, dan is het
0: vrouw met een pet.
2: Met zo'n cap op. Met
0: oh, echt?
2: Ja, dat vind ik echt magisch.
0: Oh, wat een leuke.
2: Dus. Nou ja, nummer gegeven. Want ja, toch vrijgezel, weet je wel. Je weet me nooit.
3: Ja.
2: En toen kwam het wachten. Het wachten. Het lange, lange wachten. Want ik had niet haar nummer.
0: Op het eerste appje.
2: En
0: hoe lang duurde dit?
2: 6 uur.
0: Oh. Dat is snel,
3: ja,
0: toch?
3: Ja, maar ook
0: Jules heeft voor jou als vrouw.
3: Nee, dat is niet. Ik vind het snel. Maar het is, je had niet pas, zeg maar, de volgende dag pas moeten sturen. Want dan was dat te laat.
2: Ja, nee, dat klopt. Dus ja, ze stuurt van...
3: Perfect.
2: Ja, hallo meneer.
3: Dat zei ze. Hallo meneer.
2: Nou, dat zei ze niet. Dat appte ze. Dus ik heb terug... Hey, hallo. De bij de hand een milf uit de Mac. hoe is het? Dus zij zegt... Oh, de bij de hand valt best wel mee hoor. Maar dat milf, dat vind ik dan wel weer interessant.
0: Nee, er is dus een vrouwelijke Erik Jan Roosendaal. Ik weet het zeker. Zij vindt dit leuk. Zij gaat hier goed op. Maar oké, dus jullie hebben heel de week geappt. Het is nu woensdag.
2: We hebben de hele week geappt.
0: Drie, vier dagen al zijn we aan het appen.
2: Onze werktijden liggen wel ongelooflijk ver uit elkaar. Het is alsof ik, laat maar zeggen, met iemand aan het appen ben in Nieuw-Zeeland.
0: Want zij werkt s'nachts dan.
2: Dus andere werktijden. En, maar goed, we appen, laat maar zeggen, nu een dag of 4, 5. Het is wel zo. En dan word ik wel een beetje angstig. De laatste 4 appjes. Even kijken, moet ik even naar beneden scrollen. Dan zeg ik... Hoi, verveel jij ook als je op je werk zit?
0: Wat is dit?
2: En... Dus toen stuurde ik...
0: Wat is dit nou?
2: Toen stuurde ze niks terug. Oh. Dus ik stuurde, in ieder geval, nu niet merk ik. Stuurde ze weer niks terug. Ik zeg, hallo?
0: Dat moet je niet doen, dat moet je niet doen. Je moet niet gaan...
3: Dus ze reageerde nou niet meer?
0: Dus ze heeft niet gereageerd.
2: Nu is het...
0: Is het niet gewoon het werk nu? Of slaapt ze niet voor haar nachtdienst?
2: Ik heb werkelijk geen idee. Maar
0: in ieder geval de vraag eigenlijk die ik had op dit moment. Jullie hebben nog contact.
2: We hebben contact.
0: Er is nog contact. Dus maar nu gaat... vraag 2.
2: Wanneer komt het vervolg?
0: Wanneer komt er een date?
2: Nou, zij zei dus... En dat was maandag. Dus 3 dagen na uur U. Zij is van... Wat doe jij zo? Want we kunnen zo nog een Mackie.
3: Ja, dat vind ik wel leuk. Maar
0: eigenlijk
3: moet
0: jullie daten in de Mac inderdaad.
3: Ja, en dan gaan wij dus een tafeltje erachter zitten met zo'n krantje. Met twee van die ooggaten.
0: Ga je in de bus zitten? Nee, maar dat wil Erik Jan natuurlijk niet.
3: Ja, ik wel.
0: Maar we kunnen wel voor jullie hebben een kleedje neerleggen met een kaarsje. En, de boel. Ja,
2: en wat me nog hilarisch lijkt. Als we dan gewoon met 10, 20, 30 luisteraars. Dat iedereen daar dan, laat me zeggen, daar plaats gaat nemen.
3: Op ons ja, met
0: nee, dat winnen we toch niet.
2: Op te begluren.
0: Ben je serieus?
2: Ja, dat lijkt me echt zo fucking fun.
0: Dat weet je toch
3: en
0: helemaal niet?
3: En dat zij dat dan niet weet van tevoren.
2: Maar dat jullie ook, laat maar zeggen, om de 5 minuten...
0: Erik Jan op zijn beurt.
2: Onder de handtekening.
0: Mag ik met jou op de foto? Dat is goed, daar gaan we over na. Dat vind ik wel grappig. Maar zullen we voor nu even... waar kunnen we je bij helpen? Met hoe gaan we een date...
2: Wat is de vervolgstap?
0: En
2: is het normaal om mijn leeftijd... ik zit in de herfst van mijn leven... Om dan weer af te spreken, maar weer in een McDonald's.
3: Ja, dat vind ik heel leuk.
0: Ik vind dat het allerleukste.
2: Ja, kom je daarmee weg? Ja.
0: Laat het even via de Slam app weten. Dan, hè, misschien luistert er allemaal Dr. Loves. Je weet het niet.
2: En wie moet er betalen? Is dat 50-50?
0: Nee, jij.
2: Gewoon ik?
0: Vind ik.
2: Gewoon ouderwets?
0: Ik vind dat de man
3: moet. En dan moet je er ook komen ophalen in de cabrio. En dan moet je eigenlijk ook door de McDrive dan eigenlijk gaan.
2: Oma, ik vind, laat maar zeggen, de eerste date dat iemand plaatsneemt in mijn auto, terwijl ik haar DNA helemaal niet ken. Ik vind dat echt wel een beetje raar.
0: Oh, dat dan wel. Oké. Okay. Laat het via de Slam-app even weten. Waar moet Erik Jan gaan daten? Wat is een goede dateplek?
2: Dat is een goede.
0: Voor de volgende keer. Laat het dus even weten via de Slam-app. Misschien komen de luisteraars met hele goede adviezen.
3: Dat denk ik niet, maar
0: toch?
3: We gaan het zien.
0: Je weet het niet. Nou, Make Love is in ieder geval nog niet gebeurd. Room 5, Oliver Cheatham, die staat wel in de Summer 500 op.

0: alweer. 127 in die heerlijke Slam Summer 500. Ach, het is alweer de ene laatste dag, jongens. Dat betekent morgen de grande finale. En ik ga het nog even een keertje roepen, maar ga nog even naar de Instagram van Slam, hè. @SlamOfficial, daar heten wij, zo heten wij daar op Instagram, @SlamOfficial. Dan kan je stemmen in een van de laatste posts op de nummer 1.
1: Oeh.
0: Ik wil even kijken of jullie scherp zijn. Weten we ze nog? De drie?
2: Tuurlijk weten ze nog. Ja, Euro Summer, Wild Styles, Another met Talk To You en Summer Jam, natuurlijk. Summer Jam.
0: Van The Underdog Project.
2: Precies.
0: 2003. Welke moet de nummer 1 worden? Laat het weten via Slam op Instagram. Daar kan je stemmen tot morgen 6 uur. Dan sluit de poll. En dan gaan wij tegen 8. Dus morgen rond deze tijd de top 3 bekendmaken. Dus dat morgen hier. Sowieso morgen luisteren naar de laatste dag van de Summer 500. Want het wordt bloedverziekend heet. Dus je wil morgen de radio aan bij die temperaturen. Morgen onder andere Mr. President bij Anouk in de ochtend. Swedish House Mafia. Inna, Disclosure, Tiësto.
1: Het houdt niet op.
0: Ken je Cisco nog met het thong song?
1: Oh, de thong.
0: We doen er nog eentje voor vandaag. Is dat goed?
1: Jazeker.
0: Lost Frequencies, Tom O'Dell, Black Friday op 126. I wanna go home, I wanna have fun. I wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun.

Dit is een heerlijke tune voor tijdens de zonsondergang. Pretty Like the Sun, Black Friday, Lost Frequencies en Tom O'Dell hier bij Slam in the Summer. Slam. Coming up. En dit hoor je zo.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Verschillende hardloopevenementen nemen maatregelen tegen de hitte. Eentje gaat zelfs helemaal niet door. Dat is de vuurtorenloop in Hoek van Holland. De grachtenloop in Haarlem gaat wel door. Daar komen onder andere extra waterposten. En ook in Assen zijn aanpassingen. Vorige maand overleden 2 hardlopers in Leiden en Utrecht. Het kabinet is bezorgd over de taalvaardigheid van schoolkinderen en gaat er daarom extra op inzetten. Goed kunnen rekenen wordt minder belangrijk. Hoe de extra taallessen er precies gaan uitzien, wordt nu uitgewerkt. Maar het is heel belangrijk dat je je goed kan uitdrukken, vindt het kabinet. Een paar maanden geleden waren er 3 plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik, en daar heeft de politie nu 4 verdachten voor opgepakt. Ze komen uit Utrecht en zijn nog tieners. De eerste plofkraak was half februari in Bilthoven. En eind maart was er eentje in Lopik. Die zorgde voor flink wat schade aan huizen en auto's. In Amerika is een seriemoordenaar veroordeeld tot levenslang. Je kent hem misschien wel, want Netflix heeft een documentaire over de zaak. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. De dader vermoordde 8 sekswerkers en dumpte hun lichamen in het water in New York. Hij werd 3 jaar geleden, na jaren speurwerk, opgepakt. Het weer nog van Weer Online. Morgen wordt het 27 graden in het noorden en 33 in het zuiden. Aan de kust wat koeler. Het begint vrij zonnig, maar later meer wolken en kans op onweer. En dit was het nieuws op Slam.
13: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is maar één plek waar jij 26

0: show knallen? App gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
1: Unleash your energy.
2: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
3: Stereo Sunday
4: is your fun day.
2: Get your tickets op Stereo Sunday.

0: nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom naar raamdecoratie.com.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Boost your summer.

0: je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Sunsets. De hele zomer lang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Vanaf zondag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Oh nee, een teek. Met Atap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Atap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Atap.
3: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com.
10: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...

0: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
16: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In het Gelderse Didam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen een asielzoekerscentrum. Op regionale media zijn foto's te zien met mensen die spandoeken dragen met teksten als "Zijn we nog wel veilig?". PVV-leider Wilders was er ook, hij hield een toespraak. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld liet zich ook zien. Mensen die vandaag in München waren, dachten dat ze in een film waren beland. Er was een overval op een juwelier, waarna de politie achter de daders aanging met maar liefst 40 auto's en een helikopter dwars door de stad. De overvallers zijn uiteindelijk opgepakt. De buit was 100.000 euro's waard. De nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Amsterdam gaat Amstelvoorde heten, is de uitkomst van een prijsvraag. Er kwamen honderden namen binnen, 3 bleven over en daar mochten mensen op stemmen. In de wijk komen 1000 woningen met een groot stadspark in het midden. En over 10 tot 15 jaar is het helemaal klaar. In Noorwegen was gisteravond een soort kleine aardbeving. Niet door de natuur, maar door een doelpunt op het WK voetbal. Er werd zo hard gefeest toen sterspeler Erling Haaland scoorde tegen Irak, dat de wijzers uitsloegen bij een seismologisch meetstation. Noorwegen won de wedstrijd trouwens met 4-1. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog met minima rond de 15 graden. Morgen 27 tot 33 graden. Aan de kust iets koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. En dit was het nieuws op Slam.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Boost your summer.

0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
1: James Hype, Serotonin.
2: Be my serotonin. Tell me where life is. Touch me like a secret.
1: Nieuw. Warmer music. Fisher and Tones and I. Favor.
2: Slam. Tell me a story.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
10: Gaat jouw hart sneller kloppen van de geur van brandend rubber, het gebrul van motoren en snelheden boven de 300 km per uur? Dan is er maar één plek waar jij 26 tot en met 28 juni moet zijn. De Cathedral of Speed. Het motorsportevenement van het jaar. TT Assen. Maak deze week tijdens House in de Pauze kans om er het hele weekend bij te zijn. Hoor jij de racemotoren door de show knallen? App Gassen naar de studio en wie weet sta jij binnenkort oog in oog met de actie. Alle info slam.nl.
11: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.

0: Westin Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 50.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Hé, hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
7: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 15%. Kom naar raamdecoratie.com. Voel mij zo
11: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
17: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
19: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De politiek maakt zich zorgen over de tienduizenden mensen met het speciale zomerabonnement van de NS. Daarmee mag je voor een paar tientjes per maand onbeperkt reizen in de daluren. Maar als de actie voorbij is, moet je rond de €125 betalen. Het kabinet heeft daarom aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Een anti-AZC-protest in Didam is relatief rustig verlopen, meldt Omroep Gelderland. Honderden mensen waren erbij, onder wie PVV-leider Wilders, die een toespraak hield, en Pegida-voorman Wagensveld. Er werden een paar fakkels afgestoken en er zou iemand zijn opgepakt. Bij de haven van Antwerpen is een flinke file ontstaan van schepen die niet worden toegelaten. Ze liggen voor de haven of op de Noordzee. De problemen hebben te maken met acties van het havenpersoneel dat ontevreden is over hun werk. Er zijn nog geen berichten van schepen die uitwijken naar Rotterdam. Portugal is het WK voetbal matig begonnen. De eerste wedstrijd van de Portugezen was tegen het veel zwakkere Congo en eindigde in 1-1. Portugal was wel beter, maar kreeg het niet voor elkaar om meer doelpunten te maken. En sterspeler Ronaldo maakte ook geen indruk. Hij is bezig aan zijn 6e en laatste WK. Het weer nog van Weer Online. De avond en nacht verlopen droog. Het is rond de 15 graden vannacht. Morgen maximaal 33 graden. Aan de kust wat koeler. En later op de dag vooral in het zuidwesten kans op onweer. En dit was het nieuws op Slam.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
21: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
22: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
21: Hoe dan?
22: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
23: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl. Boost your side.

geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets

0: zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
1: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
0: Vanaf zondag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Here comes-

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van AWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: AWB en gaan!
17: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
18: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
17: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was wegen de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. Mensen met het zomerabonnement van de NS moeten goed opletten. De actie duurt 2 maanden en na die tijd moet je het zelf opzeggen. Anders betaal je ineens €125. De politiek heeft aan de NS gevraagd om tegen die tijd een seintje te geven. Het abonnement voor onbeperkt reizen in de daluren kost nu een paar tientjes. Meerdere hardloopwedstrijden nemen maatregelen om de warmte. Zo wordt er eentje zelfs helemaal geschrapt, de Vuurtorenloop in Hoek van Holland. De TT City Run in Assen en de Grachtenloop in Haarlem hebben het programma aangepast. Ook wordt gezocht voor schaduw. Vorige maand overleden hardlopers in Utrecht en Leiden. En president Zelensky van Oekraïne is blij met de nieuwe Nederlandse wapensteun in de oorlog tegen Rusland. Op X bedankt hij ons land en hij zegt dat het zal helpen om mensenlevens te redden. Het gaat om een bedrag van €500 miljard. Met dat geld kan Oekraïne bijvoorbeeld meer drones kopen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En dit was het nieuws op Slam.
0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: Boost your summer.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com bestel je zorgeloos met onze meetverzekering. Nu tot 15% korting op de maatwerkcollectie. Dus kom, kom naar raamdecoratie.com.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Tiësto en Olivia Sebastianelli. Don't lose your head.
0: New.
1: Sick individuals. Sunrise.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In het Overijsselse Hengelo zijn twee mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant vanmiddag 6 of 7 schoten. Vanavond is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Mensen in het Brabantse Rijen waren er al bang voor en nu staat het vast. De dode die gevonden is in het uitgebrande huis is de bewoner. Volgens de burgemeester een kleurrijke man en een bekende inwoner van het dorp. De brand zorgde voor zoveel schade aan het huis dat het voor de brandweer niet veilig was om naar binnen te gaan. Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet de hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. En eindgoed al goed voor een man in Almere die de hele nacht opgesloten zat in een dixie, zo'n mobiele wc. Hij was daar in slaap gevallen en toen hij wakker werd bleek dat de dixie op slot was gezet. Hij moest daar nog uren wachten op zijn redding, maar kan er volgens de politie nu wel om lachen. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Morgen aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer.

Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Onderzoeksinstituut TNO heeft geëxperimenteerd met een omstreden AI-tool voor grenscontroles, een leugendetector. Dat gebeurde tussen 2018 en 2021, meldt Dagblad Trouw. De leugendetector moest het werk van grenswachters makkelijker maken, die reizigers ondervroegen wat ze in ons land kwamen doen. Het project is uiteindelijk stopgezet. In Den Haag hebben ambulancemedewerkers 2 dagen achter elkaar te maken gehad met geweld. In een huis waar ze bezig waren met een medisch incident kreeg een van hen een duw. Daar is een vrouw voor opgepakt. Een dag eerder werd in Den Haag ook al ambulancepersoneel mishandeld. Een opmerkelijke move van de Finse politiek. Die heeft een wet aangenomen waardoor het nu wel mogelijk is om kernwapens te hebben. Finland heeft op dit moment geen plannen om ze aan te schaffen, maar wil de mogelijkheid wel openlaten. Heeft te maken met de dreiging van de buren, Rusland. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen hun eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat koste willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En dit was het nieuws op Slam. Boost your

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Calvin Harris en Jazzy. Satisfy. That's what we do.

0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit de berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. Er is nu officieel getekend. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat er in het Midden-Oosten niet meer wordt gevochten. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het is een tijdelijke overeenkomst, want Amerika en Iran werken nog aan een definitief akkoord. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken, terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Heilo bij Alkmaar schiet het kabinet te hulp dat dringend op zoek is naar extra opvangplekken voor asielzoekers. Tijdens de zomervakantie kunnen maximaal 100 mensen terecht in een sporthal. Daar komt dag en nacht toezicht en inwoners van Heilo worden volgende week bijgepraat. Het weer van Weer Online. Vannacht opklaringen. Overdag aardig wat zon en erg warm. Het wordt 27 tot 33 graden. 'S Avonds neemt de bewolking toe en is er kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. En dit was het nieuws op Slam. Boost your summer.